0: Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda Yong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er was een tijd voor ik jou kende, dat ik leeg maar vol ellende, vloekend op de hele bende, in een kroeg te wachten zat, tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen. En ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had. En dat mijn geliefde vrienden, waarmee ik de muze diende, en geen rode cent verdiende, ook al had ik nee gezegd, 's avonds aankwamen gelopen om een praatje aan te knopen, en als morgen straal bezopen op de stoep werden gelegd. Er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten, waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak, waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mij communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat, toen die maar niet wilde vallen, woorden en al spoedig lallen, en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen, en ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas. Wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone, om de burgerij te tonen hoe ruimdenkend ik wel was. Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden, zodat ik vertwijfeld vrijde met een meisje van ballet, welke schoonheid snel verdorde, 's morgens.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken, 2 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Arderwijk is een vrouw op de fiets zondag rond 1 uur 's middags gewond geraakt bij een aanrijding met een personenauto. Het incident vond plaats op de hoofdweg. Het ongeval gebeurde bij een fietsoversteekplaats. Een traumahelikopter landde bij Strandhorst in Ermelo om een traumaarts af te zetten. De vrouw is onder begeleiding van de arts naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen zijn niet bekend. De hoofdweg richting het centrum was tijdelijk afgesloten voor hulpverlening en onderzoek. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. De gemeente Ermelo neemt woensdag deel aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners bij langdurige uitval van stroom, telefonie en internet hulpdiensten kunnen bereiken en informatie over een crisissituatie kunnen krijgen. Voor de proef wordt een noodsteunpunt ingericht in het ontmoetingscentrum Spulderbrink aan de Garderenseweg 205. Inwoners kunnen tussen 5:30 en 7:30 langskomen om een proefmelding te doen of om vragen te stellen. Zo wordt onderzocht of de procedures en communicatie goed functioneren en waar verbeteringen nodig zijn. En tot slot, de gemeente Arderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Strand Nulde 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
5: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja. De wereld wordt wakker zo mooi, maar het is motregen buiten. Een beetje areolen. Aureolen? Nee, aerosolen. Dat aureolen, dat is weer wel anders. Dat is meer van heilige kom af. Nee, aerosolen uit de COVID-tijd. Je voelt het wel, maar je ziet het niet. Dat. Alleen als je een bril hebt en je loopt er maar lang genoeg in, dan merk je het vanzelf. Maar het echte weerbericht gaan we natuurlijk om 7:30 bekijken en hoe dat het de komende 5 dagen uitziet. En doe weer gezellig mee vandaag. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus kijk maar even.

Ja, en daar kabbelt hij heen, de Wintertune. Dat hij de kerst maar mogen halen. En eens even kijken, dan gaan wij beginnen met het snoezen. En dit is het eerste snoeznummer

Nou, het laatste snoesnummer was al bijna een ochtendgymnastiek nummer. Dus dan zitten we eindelijk al een beetje in het gymgevoel. Dus hier is de ochtendgymnastiek.

Zo, dochters, de muziek van vandaag. En daarmee zijn de plichtplegingen van de vroege ochtend weer geweest. En kunnen wij beginnen aan de orde van de dag.

Bob Dylan maakt het gat tot aan het weerbericht even compleet. En dan gaan wij naar het weerbericht, want daar hebben we het al over. Hè. Overdag veel bewolking, soms wat lichte motregen. Vanavond vanuit het westen opklarend. Vannacht droog en brede opklaringen. Het wordt 18 graden. En de wind is daarbij zuidwest overdag matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Aan de kust soms 6 boven, vannacht zwak tot matig, 2 tot 3 boven. De komende 5 dagen zien er als volgt uit. Woensdag 17 graden, 's nachts 8. Donderdag 19 graden, 's nachts 9. Vrijdag 18 graden, 's nachts 10. Zaterdag 14, 's nachts 8. Zondag 14, 's nachts 6. Kans op neerslag, woensdag 5%, donderdag 5%, vrijdag 80%, zaterdag 30%, zondag 20%. En de kans op zon in procenten, woensdag 65%, donderdag 65%, vrijdag 30%, zaterdag 65% en zondag 80%. En dat is het weerbericht voor de komende 5 dagen. Kan slechter, moet je maar denken.

Dan op tempo nummertje en daarmee is het ook alweer 12 minuten over half 8. We gaan zo eens even kijken naar het file nieuws in de regio. En, maar eerst deze even...

Op verzoek van René, Gavin DeGraw met Chariot. En dan gaan wij nu naar het filenieuws. En dat is, eens even kijken. Ja, voor het eerst sinds lange tijd. Op de A30 tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 staat 3 kilometer file. En dan op de A28 tussen Harderwijk Zuid en knooppunt Hoevelaken 12 kilometer file. En dan hebben we alleen de A1 nog in onze regio. En dat is, eens even kijken, tussen Kootwijk en Hoevelaken ook 12 kilometer. Nou, dat is het. Daar moeten we het mee doen.

Zo, dat waren ze, de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. En we hebben het file nieuws gehad, we hebben de ochtend geen muziek gehad, de snoesnummers en het weerbericht. Dus de plichtplegingen van het eerste uur zijn voorbij. En dat komt mooi uit, want we hebben nog 6 minuten tot het nieuws van 8 uur. En dat betekent dat we eens even gaan kijken, wat zullen we eens even erin knallen de laatste 6 minuten. Deze kan wel in ieder geval...

Ja, en daarmee zitten we nog anderhalf minuut voor het einde. Nou, daar heb ik wel een oplossing voor. Eens even kijken, waar heb ik mijn playlistje? Eens even zien. 1 minuut 45, 1 minuut 29. Ah, het wordt ook al steeds korter. Dus dan kunnen we ook een andere pakken. Ah, die hebben we al gehad. Die ja, hebben we gisteren ook al gehad eigenlijk. Nou, dan doen we deze maar.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet.

0: De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. De jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
1: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
0: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En op Veluwe FM uiteraard. We gaan een tweede plaatje doen. Kwart over acht gaan we beginnen met de headlines van de NOS. Of daar nog wat bij zit, landelijk en wereldwijd. En dan vanaf 9 tot 12 is het weer nieuws uit de regio. Dus goed.

Zo, je hoorde Koos weer ouderwets meezingen. The Diary of Jane. En dan hebben we het over Breaking Benjamin. En eens even kijken, wat had ik net... oh ja, deze had ik nog even klaarstaan.

Mijn naam is Gerdag, jawohl. En daarmee zijn we toe aan het opnoemen van de headlines van de NOS. Ik noem ze weer met het bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht wel even horen, al dan niet met een knipoog, dan even een paginanummer doorgeven via de WhatsApp 06-8309-8309. Je kan ook mailen studio@veloofm.nl. Langskomen doe je aan de Brinkstraat Brinkstraat 91 te Putten. En je kan ook bellen 0341-360-148. En dan kom je, als je mazzel hebt, in de uitzending. En als je pech hebt ook, want sommige mensen willen dat helemaal niet. Nou ja, dan moet je beter niet bellen, want dan loop je het risico. Als je wel belt, is het niet gezegd. Dat hangt er dan weer af wat hier precies op dit moment gebeurt. 0341-360-148. Nou. Aanleg van de bossen blijft ver achter. 110. Veilig thuis kan werk niet meer aan. 109. IMF verwacht meer economische groei. 108. Doden bij ongeluk met achtbaan in VS. 129. Panda Lang Yu verhuist naar China. 107. Breaking Bad acteur Mitte overleden, 128. Einde dreigt voor zeehondencentrum, 106. Drukte bij andere supers vanwege AH, 104. En geen EU-maatregelen na ICC-sancties, 127. Nou, op 104 zit een abonnement op, dus die doen we altijd. Daar beginnen we mee en voor de rest laat ik het afhangen naar jullie wensen, grillen en anderszins.

Zo, dat waren ze, de Beatles met Let It Be. Nou, we gaan eens even kijken wat we allemaal moeten Let It Be. Eens even kijken, de 104. De problemen bij Albert Heijn leiden tot meer drukte bij andere online supermarkten. Jumbo en online supermarkt Picnic zien een toename in het aantal online bestellingen. De supermarkten zijn daardoor aan het opschalen. Als het doorgaat zoals nu, komen we uit op enkele duizenden extra bestellingen, zegt een woordvoerder van Picnic. De supermarkt zegt open voor Albert Heijn dat de problemen snel zijn verholpen, maar als het nodig is, kunnen we de komende dagen bijspringen. Albert Heijn haalde zondagmiddag zelf allerlei IT-systemen offline vanwege een veiligheidsincident. Klanten kunnen sindsdien geen bestellingen meer plaatsen. Ook niet als je zegt, we moeten de groenten van Hek hebben. Nou, nee, die moet je dus zeker niet hebben in dit geval. Dat dus. Dan door met het volgende blaadje.

Dat was hem, eens even kijken, hoe heet het nummer, de Cannibal, ja, van de Breeders. Dus, die hebben we dus gehad. Eens even kijken, dan gaan wij naar pagina 106, of ik die even wilde voorlezen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met financiële problemen. Na het wegvallen van steun waarop was gerekend, is het einde nu echt nabij, zegt het bestuur. Het zeehondencentrum ging vorig jaar op in het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en verhuisde van Pieterburen naar de haven van Lauwersoog. Maar de nieuwbouw pakte duurder uit dan verwacht en de inkomsten bestaande uit donaties en entreekaartjes vallen tegen. Als het zeehondencentrum daadwerkelijk failliet gaat, stopt de opvang van zieke en verwezen zeehonden. Ook verliezen dan 40 mensen hun baan. Ja, er wordt overal flink op losgesneden. Er zullen wel een heleboel meer dingen gaan verdwijnen. Proberen de kop rustig te houden. Maar goed.

Night Fever, Night Fever, Night Fever. De Bee Gees worden we. En of ik pagina 109 even wilde voorlezen. Meldpunt Veilig Thuis zegt de grote hoeveelheid meldingen niet meer aan te kunnen. Jaarlijks worden tienduizenden situaties waarin mensen mogelijk worden mishandeld te laat opgepakt. Meldingen over acuut gevaar krijgen voorrang. Volgens de wet moeten meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling binnen 5 dagen worden opgepakt. Maar gemiddeld duurt dat nu 2 maanden. Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. En dat worden er steeds meer. Ook neemt de complexiteit ervan toe. Het is voor het eerst dat Veilig Thuis zelf aan de bel trekt. Eerder deed ook onder meer de inspectie er al. Meer geld is de enige oplossing, zegt Veilig Thuis. Ja, en Veilig Thuis bezorgd, dat is er ook nog. Hè. Dus er moet ook maar meer geld, want het eten komt tegenwoordig ook niet meer veilig aan. Maar goed, dat is dan weer een heel ander verhaal.

Pierigung, hold me here als jawohl. En dan heb ik nog één pagina over die even wilde voorlezen. En dat is pagina 129. Eens even kijken. Doden bij ongeluk met de achtbaan in VS. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Na 100 meldingen! 4 jaar geleden overleed een bezoeker na een ritje in de achtbaan. Maar ja, aan de andere kant denk ik, het is Amerika, hè? Het zijn allemaal Trump-stemmers, dus hersenletsel is daar waarschijnlijk vrij normaal. Want hoe kunnen ze nou zo'n man aan de macht hebben geholpen? Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal natuurlijk. Wij gaan naar, dit is wel een heel fijn liedje.

Zo, het was hem Eric Clapton met Forever Man. En tijd voor even een rustig deuntje ter bezinning. Komt u maar.

Ja, dat was een Marble Drive All Night. En daarmee zijn we ook alweer aan het eind van de tweede uur van de Wereld Wordt Wakker. Ik noem nog even de mogelijkheden om te reageren. Je kan WhatsAppen via 06-83-09-83-09. Langskomen nu aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Je kan ook mailen studio@velofm.nl. Studio@velofm.nl. En dan heb je nog de... had ik al gezegd, WhatsApp 06-83-09-83-09. Denk het wel, meest gebruikt. En snelst. En dan ga je nog bellen, 0341-360-148. Maar dan loop je de kans dat je op de radio komt en het kan ook zijn dat er niet opgepakt wordt. Ja, dat is altijd een gokje. Dat is altijd afwachten, hoe gaat dat uitpakken? Nou...

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, kan het bijna niet anders dan dat er mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet.

0: De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
1: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
0: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt behoorlijk druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Knoop en Hoevelaken 11 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen Knoop en Ewijk en Renkum 11 met daar zo'n 20 minuten oponthoud. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 10 kilometer. De extra reistijd is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het derde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker. En in dit uur gaan we de regio in. En dan hebben we het over Harderwijk, Ermelo en Putten. En nou, eens kijken wat er allemaal te beleven valt. Op allerlei mogelijke manieren. Het zij journalistiek, nieuws uitgaan, cultureel, educatie, et cetera, et cetera, et cetera. Maar eerst nog even een plaatje. En ik had deze had ik gisteren gehoord, die wil ik nog wel een keer horen.

Ja, en daarmee zijn we toe aan het eerste regionale bericht. En dat komt van de Schaapskooi. Ik pak hem er even bij. Waar heb ik die gelaten nou weer? Oh ja, daar. Ja, ik moest even zoeken. Beleef de nacht van de nacht bij de Schaapskooi in Ermelo. Het is daar aardedonker s'avonds. Een ideale locatie voor de beleving van de nacht van de nacht. Zaterdag 24 oktober wordt dit landelijk evenement weer gehouden, waarbij aandacht voor de duisternis centraal staat. In Ermelo werken hiervoor NMP Ermelo, KNNV, Astra Alteria, Groen Netwerk, Buitenlies, Stichting Schapendrift, nauw samen om diverse activiteiten bij en in de omgeving van de Schaapskooi te verzorgen. Van 7 tot 10 kan op het terrein door telescopen naar sterren en sterrenbeelden worden gekeken. Bij bewolkt weer zal er met een tellurium getoond worden hoe het komt dat we op aarde seizoenen hebben. Er zijn excursies in het donker over de hei en door het bos en presentaties over nachtdieren, vleermuizen en het nazoeken van aangereden wild. Voor kinderen is er een dierengeluidenspel in het bos en een spannende vertelling over mythes en sages bij de sfeerverlichting. Zowel volwassenen als kinderen vanaf 8 jaar kunnen een kompastocht lopen in het donker. De entree van het terrein is gratis, het bijwonen van de presentaties kost €2,50 en het deelnemen aan de excursies en kompastochten €3,50. Tickets voor de presentatie en excursies zijn te verkrijgen via www.schapendrift.nl. www.schapendrift.nl. Een deel van de tickets is op de avond zelf te koop in het bezoekerscentrum. De Schaapskooi is te vinden aan de Postweg 50, per auto alleen bereikbaar via de Drieënweg tussen Ermelo en Buurtschap 3. Kijk ook eens op www.schapendrift.nl. Er zullen parkeerwachters met schaars licht de weg naar de donkere parkeerplaats wijzen. De excursies zijn niet geschikt voor minder validen. Nou, daar hebben we dus over zaterdag 24 oktober van 7 tot 10. Gaan we door naar... Ik had het vol. Ja.

Dat was hem, 1000 people van Blackfield. En we zetten weer een volgend plaatje klaar. En dan gaan we naar, van 2 tot en met 8 november 2026 draait het in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Een week lang om het Zero Waste Festival. Inwoners van de drie gemeenten ontdekken op een laagdrempelige en leuke manier hoe je met minder afval kunt leven. Met praktische tips, inspirerende voorbeelden en verrassende activiteiten. De festivalweek valt samen met de Klimaatweek. En vorig jaar streek het Zero Waste Festival voor het eerst neer in Zeewolde en dat werd een groot succes. Dit jaar breidt het festival uit naar Ermelo en Harderwijk, waardoor nog meer inwoners kennis kunnen maken van met een afvalvrije levensstijl. Op diverse locaties in de drie gemeenten worden activiteiten georganiseerd. Van de binnenstad van Harderwijk tot dorpskermen van de Ermelo en Zeewolde. Het programma is gevuld met workshops, ruilactiviteiten, tours en activiteiten voor jong en oud. Denk aan workshops. Composteren kun je leren, zuurkool maken, je eigen verzorgingszalf of huidolie maken. Haken met restmateriaal. Ruilen en repareren, kledingruil, modeshow, speelgoedruil en op spreekuur bij de speelgoeddokter. Tours en rondleidingen, de Zero Waste brouwerijtour, een Zero Waste wandeltour en een rondleiding door het voedselbos. Ontdekken en meedoen, de online lezing, de verborgen impact van onze online wereld en een seizoensdiner in de kast. Het volledige programma staat op www.zerowastefestival.nl. Daar zijn ook de tickets te koop en samen maken we het verschil. Althans, dat beweert de organisatie. Goed, dan gaan wij af en toe door naar het volgende nummer.

0: Wish You, we hebben het over Blackmore's Night. Richie Blackmore en zijn dochter. Die hoorde je samen acte de présence geven. En wij gaan naar Barry Vliek. Is zevende geworden in de verenigende DMX-finale. Robert van Donkersgoed sloot het NK af als 17e. Nou, mannen, toch gefeliciteerd. Volgende keer beter, denken we dan maar. Hè. En dan eens even kijken. Oogfonds Walk and Ride in Putten levert ruim 48.000 euro op voor onderzoek naar oogziekte. En dat is 10 oktober geweest, afgelopen weekend. Zaterdag 10 oktober, bedrag van 48.052 euro opgeleverd. Ruim 200 deelnemers wandelden en fietsten in Putten om geld in te zamelen voor gezonde ogen en meer onderzoek naar oogziekten. Nou, mooi bedrag, kunnen ze blij mee zijn. En dan gaan wij naar...
1: If you hate me after all of...

Zo, dat waren ze, de Bay City Rollers, ook alweer een oud bandje uit 1974, met Bye Bye Baby. De gemeente Putten hangt handhaafd de dwangsom voor de tweede woning aan de Steenenkamerse weg. De dwangsom die door de gemeente is opgelegd aan bewoners van een perceel aan de Steenenkamerse weg blijft in stand. Het ingediende bezwaar wordt door het college van burgemeester en wethouders ongegrond verklaard. Daar volgt hiermee het advies van de commissie bezwaarschriften. Nou, en dan de omvorming van het bedrijventerrein Ambachtstraat naar woonwijk Wordcomplex. Er was een inloopavond geweest, daar hebben we al over gesproken, we hadden het er gisteren al even over. Maar het slaagt alleen als de marktpartijen en de gemeente samenwerken. Dus dat wordt nog een dingetje, heb ik zo het vermoeden. Maar goed, we gaan het afwachten en we gaan het zien.

Zo, nou dan zitten we op 10:50 alweer. We zijn alweer over de helft van het programma. Dat betekent dat we het bos alweer uitlopen. En de informatie bij het monument voor geallieerde vliegers in Harderwijk blijft voorlopig ongewijzigd. Ja, ik bedoel, die informatie zal toch niet veranderen. De informatie bij het monument in de Wolderweide is mogelijk onvolledig. Ah, QR-code werkt niet meer en de lijst met herdachte bemanningsleden wijkt af van de recenter historisch onderzoek. Ja, nee, als het niet klopt, dan moet je het wel aanpassen. Maar wat voorlopig gaat dat dus niet gebeuren. En wandellust hebben we het gisteren al over gehad. Dat brengt de stad in beweging in Harderwijk. Een avond vol kunst en ontdekking. En alles in het kader van de Hansestad Harderwijk. Goed, oh, dit is zo'n lekker nummer.

Zo, dat is ook even een vrolijk country deuntje. Ja, in Nederland is de country ruzie uitgebarsten. Welen vindt dat hij de koning van de country is. En Douwe Bob vindt dat nu plotseling ook. En Ilse de Lange bemoeit zich er weer tegenaan. Het is weer kinderachtigheid op de vloer. Maar goed, het is niet anders. We gaan naar België.

Son, it was Branko White. Branko White, ja, Branko White, mooi hè. Dat iemand blank wit heet. Ja. Goed, we zitten aan het eind van het derde uur alweer. We gaan zo het vierde uur in en dan gaan we uiteraard verder in de regio. Maar gaan we ook even bellen met de VVV in Nijkerk. Want daar is het dan weer tijd voor. Het is dinsdag, dus dat wordt dan uitgebreid. Maar eerst maar even naar het nieuws.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
3: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
2: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
4: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A50 Arnhem richting Os, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 7 kilometer. De vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Bittersweet, daar openen we het vierde uur mee. En we gaan zometeen bellen met de VVV Nijkerk. Maar eerst even dit nummer nog.

Ja, en dat was Heaven van de Blaze. De Blazes. En doen we nog eentje? The Bleeding Strings met Beneath the Silence. En dan gaan we bellen met de Nijkerker VV.

0: Ja, typisch weer een gevalletje AI, hoor je. Maar goed, dat maakt niet uit. Even een lekker, relax, rustig nummer. En wij gaan bellen met de VVV in Ermelo. Nee, in Nijkerk bedoel ik. Dus.
1: Dit nummer is...
0: Oh ja. Ja, krijgen we dit weer, dit nummer. Nee, dat nummer is er nog wel hoor. Kijk.

0: Goedemorgen mensen van de radio. Ik spreek met Madeleine van Boekhandel Roopin en uiteraard de VVV te Nijkerk.
1: Goedemorgen Madeleine. Alles wel aan die zijde?
0: Alles is zeker wel. Het is een nevelig ochtend. Het is een beetje, een beetje drap eigenlijk. Maar wel iets wat dan wat je heel goed kan waarderen vanuit een lekker warme boekhandel.
1: Nou, dat wou ik net zeggen. Dan ben je blij dat je lekker binnen achter de balie staat natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Dus dat is groot genot. Verder, denk ik ook wel gewoon een goed teken, toch? Dat de herfst dan echt begonnen is. Dat we niet toch in een soort gekke naslepen, een soort gekke nazomer zitten.
1: Nee, precies. En wat mij betreft, we moeten gewoon met de kerst ook 1,5 meter sneeuw liggen. Laten we het gewoon eens een keer normaal doen dit jaar.
0: Ja. Dat zou leuk zijn, toch?
1: Ja, vind ik wel. 1,5 meter sneeuw, man. Heb je het ooit meegemaakt, 1,5 meter sneeuw?
0: Nou, 1,5 niet. Misschien wel dat het dan in totaal 1,5 is. Maar, niet dat het in 1 keer 1,5 is, nee.
1: Nee, oké. Maar je kent het wel. Ja, want je klinkt namelijk altijd nog tamelijk jong vergeleken bij mij. Dus dan denk ik, ja, ik weet niet wat je allemaal wel en niet meegemaakt hebt.
0: Nou, ik heb wel, laten we zo zeggen, ik kan de keren dat ik een witte kerst heb gehad, dat kan ik op 1 hand tellen.
1: Oké, dat is wel
0: heel weinig. Daadwerkelijk witte kerst zie ik dan ook wat als meer dan zeg maar 3 centimeter sneeuw. Hè. Het is wel gewoon...
1: Een flink pak.
0: Ja, dan mag het iets meer dan een klein... Ik kan het geen plasje noemen, maar dat een klein laagje sneeuw, dat vind ik niet een witte kerst. Het moet dan wel dat ik dat het dan als naar buiten kijkt, dat het dan ook echt wit is, dat het wit staat.
1: Vorig jaar, dit jaar, 7 januari, toen stond ik met mijn auto vast in de sneeuw. Zo dik lag het te doen.
0: Fantastisch was dat. Ik denk daar nog graag aan terug. Aan het begin dit jaar, want dat was ook inderdaad een week, eigenlijk niet meer dan een week ook, maar wel een week dat alles een beetje ook genoodzaakt stil liep. En dat mensen dan ook weer, de wereld werd ineens een stukje kleiner en kringen werden kleiner en knusser en... mensen kwamen ook echt voor elkaar op en zochten elkaar op. Hè. Iedereen hielp elkaar een beetje. Ik vond het heel mooi. Ja. Ik heb ook niet naar werk gefietst. Ik heb toen gelopen naar werk en dat was zo ontspannend. Lekker met de knarsende sneeuw onder je voeten en alles was stil.
1: Ja. Ja, heerlijk.
0: Geef mij maar nog zo'n week, zou ik zeggen.
1: Nou, wat mij betreft ook. Maar als je dan iets eerder is met de kerst, nou, dan is het voor mij helemaal klaar.
0: Dan is het af. Dan is het jaar goed
1: afgerond. Maar goed, laten we het over deze week hebben. Wat hebben jullie in aanbieding?
0: Wat heb je in aanbieding? Ik heb in de aanbieding, ik zit al even vast tussen de activiteiten te kijken. Ik heb bijvoorbeeld in de aanbieding een natuurlezing die wordt georganiseerd door de FUN. Zeg ik dat goed? Nee, dat staat er niet eens bij. Nee, dat is gewoon onafhankelijk door Yvonne Stokman. Zij is een natuurliefhebber in hart en nieren. En als onderwijzeres komt het onderwerp herfst en daarmee ook paddenstoelen ieder jaar in haar klas voorbij. Nou, deze lezing in Bibliotheek Hoevelaken neemt Yvonne je mee in de bijzondere wereld van paddenstoelen. In de natuur zijn ze overal te vinden, maar hoeveel weet je eigenlijk over wat je ziet? Yvonne laat je met andere ogen naar paddenstoelen kijken en vertelt je meer over hun bijzondere kenmerken, vormen en rol in de natuur. Dit kan je meemaken bij Bibliotheek Hoevelaken en dan wel van donderdagavond 15 oktober van 7:30 tot 9:30. Kosten zijn €8,50 per kaartje. En ik zie hier, het is stiekem toch wel een lezing van de Volksuniversiteit Nijkerk. Dan heb ik ook voor donderdagavond iets wat andere kant, maar... Een bijzondere culinaire ervaring zou ik zeggen. Namelijk in gastrobar Cher Nahmé. Meet the Butcher. En dan hoort het niet aan mij. Er zit een woordgrap in de titel. Het is niet meet met dubbel E, maar meet met EA. En Butcher zegt ook wel genoeg. Dit is een avond die compleet in het teken staat van lekkere lappen vlees. En die... mooi bewerken met uitbreiden met een wine pairing en een live bereiding op de grill en een uitleg over herkomst en de snit van het vlees. Dus een onwijs uitgebreide vleesavond. Dit is al nummer 2, eigenlijk wegens het succes van de eerste keer. Dus leuk om daarop aan te haken, leuk om je daarvoor te reserveren als er nog plek is, want vol is vol. Geen standaard diner, maar een avond waar kwaliteit, ambacht en pure smaak centraal staan. En je ontmoet de man achter het vlees. Nou, dat vind ik toch wel heel erg interessant als ik dan een entrecôte bestelt in het restaurant. Om dan meer te leren over hoe en waar dat dan vandaan komt. Ik denk dat dat de smaak van het vlees ook wel verrijkt. Dus ook deze donderdagavond en dan een iets hoger prijskaartje, maar dat is niet zo gek. Je betaalt dan voor eigenlijk al een heel menu. En dat kost €79,50 per persoon. Nou, en dan heb ik deze vrijdag een meet and greet. Een meet and greet waar wij ook bij mogen zijn. Namelijk een meet and greet met auteur Lex Palou. Lex Palou vertelt deze vrijdag in Bibliotheek Nijkerk over zijn nieuwe roman In het licht van de leugen en over zijn schrijverschap. En uiteraard is er dan de gelegenheid om vragen te stellen en na afloop kun je je boek laten signeren. Lex Palou is schrijver, columnist en scenarist. Eerder verschenen van zijn hand onder meer Winterwater als de doodzucht en misschien wel het meest bekende titel Liften naar de hemel. Want met Liften naar de hemel won hij de Boekhandelsprijs 2025 en was hij genomineerd voor de NS Publieksprijs 2025. Zijn romans en zijn filmies geschreven en raken thema's aan als familie, identiteit en de zoektocht naar jezelf. En wat ik daar ook nog bij kan vertellen is dat zijn boeken ook vaak een autobiografisch element hebben. Hij heeft een wat moeilijkere jeugd gehad en daar schrijft hij dan ook over. Dus erg mooi ontroerende verhalen ook. Dus komt daarheen, komt dat zien. Dat is deze vrijdag van 8 tot 10. En een kaartje kost €10. En wij zullen er ook zijn. En de auteur natuurlijk ook. Dus superleuk. En dan heb ik voor deze zaterdag terugkerende activiteit. Wel bekend, maar blijft leuk. Kliederlokaal in een kunstlokaal. Kunstlokaal te Nijkerk. Tijdens het klielokaal is kunstlokaal voor 2 uur helemaal van jou. De tafels staan vol met teken, knutselmaterialen. En dan is dan een gastheer, een gastvrouw die helpt met opstarten. Maar verder ben je zelf de kunstenaar. Een ideale knutselochtend waarbij bijna alle materialen van kunstlokaal gebruikt mogen worden. Nou, het kost dan €10 per knutselaar. En je kan van 10 tot 11 een mooi kunstwerk maken. Deze zaterdag 17 oktober. Nou. En dan heb je dan voor zaterdagmiddag nog leuk, als je dan nog even in de stad blijft. Namelijk een meet and greet met Winnie de Poel, Knorretje en Tijgertje. Kun je ontmoeten bij de Disney winkel op de Singel. Exclusive Day. Daarnaast delen de Disney vriendjes ook nog snoepjes uit. En zullen zij daar zijn van 12 tot 4. Dus je kunt leuk met ze op de foto. Dus dat is heel erg leuk. En dan heb ik alweer, ik noem het maar alvast. En voor volgende week, want volgende week is het ook herfstvakantie in Nijkerk. Volgende week dinsdag kun je tussen 20 oktober is dat dan. Kun je tussen 1 en 3 uur naar Hoevelaken komen. Plezier voor alle leeftijden tijdens de Doet en Ontmoet middag in Hoevelaken. Wat kun je nog allemaal doen? Nou, aan het programma wordt nog gewerkt, dus mogelijk komt er nog iets bij. Maar ik zal wel even een greep uit activiteiten noemen. Er is een pannakooi, je kan bowlen, shoelen of reuze vier op een rij spelen, power yoga, Maestro in virtual reality, silent disco in de blitz, Zumba voor senioren en kinderen. Wat is nog meer? Theater en muziek. Er is op Ari en Safari komt. Henk Hollands is de gezelligste zanger. Dus heel wat activiteiten. Allemaal in het kader van lekker doen en ontmoeten. En een entree is gratis. Dus ga daarheen, ga naar Hoevelaken. Volgende week dinsdag van 1 tot 3. 1 tot 3. Ja, en dan hebben we ook een activiteit dichter bij huis, dichter bij ons in ieder geval. Quasi de buren. Een activiteit bij de Blueberry, namelijk een editie, een speciale editie van de Glazecafé, het ouder en kind event. Samen creatief bezig zijn, iets lekkers drinken en allebei met een eigen keramiekstuk naar huis. Tijdens ons speciale ouder en kind Glazecafé middag maken we een gezellige herfstvakantieactiviteit van voor ouder en kind. Ook op 20 oktober, volgende week dinsdag, kun je van 2:30 tot 4:30 samen keramiek beschilderen. Het arrangement kost 34,95 pp. En dat kan reserveren vanaf 2 personen. Hiervoor krijg je 2 uurlijke glazuren met een keramiekstuk die je dan naar keuze. En alle materialen. En dan voor zowel ouder als kind een lekker drankje. En misschien zelfs wat te knabbelen. Dus dat al vast voor wat om lekker warm te maken voor de herfstvakantie volgende week. Ik geloof dat ik volgende week dinsdag ook genoeg te vertellen heb. Maar dan weet je gewoon nu alvast wat er zal gebeuren.
1: Nou, het is een uitgebreid pakket. En jij mag kiezen nu. Gaan we luisteren naar Bad English met Time Stood Still. Of naar de Bangles met Hazy Shade of Winter. Of naar Blink 182 met All the Small Things.
0: Nee, dan wil ik inderdaad Blink 182, All the Small Things.
1: Nou, gaan we die draaien en wens ik jou een hele fijne week.
0: Nee, het is gelijk, een hele fijne week.
1: Doei! Doei.

Bliss. Relaxed de muziek. Met het nummer Kissing. En nou, dan kunnen we het volgende plaatje klaarzetten. En dan duiken wij de regio over in. Eens even kijken, wat hebben we nog te melden? Eens even zien. Ziekenhuis Sint-Janszaal opent de poli vrouwengezondheid voor medewerkers. Oh, speciale poli voor eigen medewerkers. Met de officiële opening van poli vrouwengezondheid zet het ziekenhuis een nieuwe stap in de aandacht voor de gezondheid en het welzijn van medewerkers. De poli is een initiatief van de vakgroep gynaecologie in samenwerking met de afdeling Human Research en sluit aan bij de groeiende aandacht voor vrouwengezondheid in Nederland. Dat is belangrijk omdat veel vrouwspecifieke aandoeningen nog altijd laat worden erkend of gediagnosticeerd met grote gevolgen voor de gezondheid, welzijn en werk. Niet alleen Sint-Janszaal heeft volop aandacht voor dit thema, ook landelijk besteden media hier veel aandacht aan. Ja, want het is vaak gebaseerd op mannen, hè, en dat is toch net even iets anders. De polyvrouwengezondheid is ontwikkeld in samenwerking met het Amsterdam UMC. En daarmee is ziekenhuis Sint-Janszaal een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die een dergelijke voorziening speciaal voor medewerkers aanbieden vanuit goed werkgeverschap. Nou, hulde dan voor het Sint-Janszaal. En alvast succes met de nieuwe poli. Dan blijven we nog even in Harderwijk. De nieuwbouw van het Koraal in Harderwijk. Daar wordt een stevige basis gelegd voor de toekomst. Leerlingen en leerkrachten van de Montessori-school Het Koraal hebben samen met de wethouder Jo van Egmond, schooldirecteur David van der Sluit en aannemer van Norel Bouwgroep het officiële start zijn gegeven voor de bouw van een nieuwe school met een kleurrijke optocht, het plaatsen van een tijdscapsule in de fundering en een grote bellenblaasactie werd het feest op de bouwlocatie gevierd. En nu maar hopen dat ze niet te vaak blijven zitten. Goed, dan gaan wij naar het volgende muziekje weer. En daarvoor reizen we af naar Zeeland.

Met Union City Blue. En daarmee zijn we toe aan het volgende bericht. En dat gaat over Eric Clapton. Ja. Occlebaard speelt de Best of Clapton. Na eerdere succesvolle theaterprogramma's is het nu echt tijd voor de Best of Clapton. Het nieuwste theaterconcert van Occlebaard, waarin alle muzikale hoogtepunten van Clapton samenkomen. Hij was bekend onder Slow Hand, een bijnaam. Hij zat bij de Yardbirds, Cream. En, maar MTV Unplugged deed hij ook aan mee. En zo waren er een heleboel... Oh, wat gebeurt nou hier bij je? Ik had hem even wat groter gemaakt. Maar nummers als Laila, I Shot the Sheriff, Wonderful Tonight, Sunshine of Your Love, Forever Man, Lazy Down, Lay Down Sally, Tears in Heaven, After Midnight. Het komt allemaal voorbij. En dat, wanneer gebeurt dat feestje dan? Met Rob Weidman. Oh, daar komt de naam vandaan. Occlebaard, Rob. De O van Rob Weidman, drums, percussie, zang. Dan Kok van Buren, akoestische en elektrische gitaren. En Bart Weidman, bas en zang. Zaterdag 31 oktober, aanvang 7:15, theaterdialoog in de theaterzaal van het Huis van Ermelo. En de kaartverkoop is op www.theaterdialoogermelo.nl/theaterprogramma 31 oktober dus. Nou, dan hebben we dat. Oh, wacht even. Die moest ik niet hebben. Ik moest deze hebben.

Zo, dat was hem. Best of you. En dan gaan wij weer de regio in. De check van de Rabobank aan Spotal, de Rummels in Hierde. Ja, die hebben van de clubsupporter van de Rabobank €10.000 ontvangen. Gefeliciteerd daarmee, Spotal, de Rummels in Hierde. En Harderwijkse Raad veegt een initiatiefvoorstel van Onze Toekomst met de Weiburg unaniem van tafel. Het initiatiefvoorstel Onze Toekomst met de Weiburg is unaniem van tafel geveegd door de partijen in de Harderwijkse Raad. Initiatiefnemer Richard Schouten heeft in de aanloopperiode naar de behandeling in de Raad aangegeven dat hij bij een nee met alle wettelijke mogelijkheden wil gebruiken om het plan van tafel te krijgen, om op die al wijze alsnog inspraak te krijgen. Dat is een beetje een warrig verhaal. Dus even kijken. Heeft in de aanloopperiode naar de behandeling in de Raad aangegeven dat hij bij een nee met alle wettelijke mogelijkheden wil gebruiken om het plan van tafel te krijgen en op die wijze alsnog inspraak te krijgen. Ja, nou, ik zou in eerste instantie denken, maar goed, laten we eens even lezen verder. Ernst Eikelenboom, gemeentebelang, geeft aan dat de partij graag in gesprek wil met inwoners. Gezien de forse extra kosten die het initiatief vergt en de vertraging die hiervoor optreedt, stemt de partij toch tegen. Wilco Bos zegt van Pro dat de indieners wel een punt hebben dat het proces beter had gekund. In 2023 bijvoorbeeld het laatste oordeel van de Raad gevraagd, terwijl er inmiddels al verregaande samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Ondanks dat hij zich zorgen maakt over besluitvorming, kan hij niet meegaan in het burgerinitiatief. Nee, dat gaat moeilijk in Harderwijk. Dat kan bevestigd worden, ja. Goed, dan gaan wij naar de Harderwijker Karaaslan. Die is genomineerd voor de Nationale Inclusieprijs. De Landelijke Echo Inclusion Award Karaaslan, die afgelopen juni werd verkozen tot lid van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht, ontvangt de nominatie vanwege de maatschappelijke betrokkenheid en inzet van de inclusie en dialoog. De winnaar wordt 10 december bekendgemaakt. Nou, succes dan maar, hè. Gaan wij naar een love song.

0: Fallen durchs Raster, da Pastamark, da die Mark Pastamark. Für Pasta verprasster, krass für Zaster. Er fliegt und entwickelt sein Pastalaster.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert.

0: elektrotechniek en beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, welkom terug in het laatste uur weer van de Wereld Door Wekker op deze vrijdag, dinsdag de 13e. Ik wou bijna zeggen vrijdag de 13e. Ah, ze voelt het een beetje, maar het is dinsdag de 13e. Het is goed om weer even de regio in te duiken, want we hebben nog een paar nieuwtjes. Deze heb ik deze week al genoemd. Zaterdag 17 oktober is de regio Harmonie in Harderwijk organiseert de Klarinetten in Verbinding Play in ruim 70 klarinettisten uit de hele land repeteren de hele dag samen en geven om 16 uur een sprankelend concert. En wel de Second Suite in F van Gustav Holst en Amazon van Ronald Doornbos onder andere. En ja, dat is om 4 uur. Het miniconcert is vrij toegankelijk aan de Deventerweg 42 in Harderwijk. Zaterdagmiddag dus om 4 uur. Dan herfstmarkt in de Stationstraat op zaterdag 17 oktober. Dat is in Ermelo. Van 10 tot 5 staan kramen in het voetgangersgebied van de Stationstraat. En is er live muziek en de winkels zijn open. Daar kan je dus naartoe. En dan is er nog een herfstfietstocht, driewieler. Het weer oogt goed. De herfstfietstocht gaat donderdag door met een route door de natuur rond Ermelo. De tocht is bedoeld voor fietsers met een driewielfiets. De start is dus donderdag 15 oktober om 10:30 bij het gemeentehuis van Ermelo. Vrijwilligers van Welzijn Ermelo begeleiden de tocht. Rond het middaguur leggen ze ergens aan voor een lunch. Daarna nog een laatste stuk. Omstreeks 14 uur arriveert de groep weer bij het gemeentehuis. Deelname is vrij en kosteloos. Lunch is voor eigen rekening. Aanmelden kan bij Aart op 06 39 22 58 75. Voor de mensen die meeschrijven, 06 39 22 58 75. En voor de mensen die nog geen pen konden vinden, 06 39 22 58 75.

So, Hasn't Hit Me Yet, Blue Rodeo was de band voor de mensen die meeschrijven. Goed, die hebben we dus net gehoord. Puttense kerken zamelen voedsel in voor 200 huishoudens in Putten, Ermelo en Harderwijk. En dat doen ze op zaterdag 31 oktober, een inzameling voor de voedselbank in Harderwijk. Actie vindt plaats bij de Nieuwe Kerk, Kerkstraat 96 in Putten. Ongeveer 200 huishoudens in Putten, Ermelo en Harderwijk ontvangen wekelijks een pakket met de eerste levensbehoeften. Met de inzameling willen de kerken hier een bijdrage aan leveren. En de voorkeur gaat uit naar lang houdbare producten zoals vacuüm verpakte kaas, houdbare melkzak, bonenschotel, pannenkoekenmix, wereldgerechten, pakte nasi, bami mix, pak sap, koffie, thee, smeerkaas, hagelslag, blikje vis, tandpasta, tandenborstels, ook DE-punten en cadeaubonnen van supermarkten van 5 of 10 euro zijn welkom. Aanstaande 31 oktober dus. En dat is in de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat 96 in Putten. Dan de Progress Pride vlag wappert bij CLO. Het gaat over mensen die erbij willen horen. En dat willen ze zichtbaar maken. Burgemeester Hans van Dalen was erbij. En keek ernaar. Hielp zelfs mee om hem te hijsen. En dan is er een duurzame huizenroute. Dat is op 31 oktober en 7 november. En op de website van Duurzame Huizenroute kijken in welke gemeente welke huizen beschikbaar zijn. Dan heeft Finkervision de ondernemersprijs BKE gewonnen 2026. En prijs is de waardering voor het hele team. En dat is in Ermelo. En dan de laatste bericht. Koninklijke onderscheiding voor Jannie van Loo. Ja, jubileumconcert hervormd kerkkoor met gouden randje. Na het jubileumconcert van 65 jaar hervormd kerkkoor Ermelo, zaterdag 10 oktober, ontving Jannie van Loo van de Kolk 76 een koninklijke onderscheiding van burgemeester Hans van Dalen. Van Loo is vanaf 1999 secretaris van het koor, maar is vanaf 2001 tevens bestuurslid van de Verenigde Koren. Van harte gefeliciteerd dan.

New Shores met de Blues Eyed Grace. De Blues and Grace, dat moet ik zeggen. En dit zijn de Blues Brothers met Sweet Home Chicago.

Ja, Sweet Home Chicago, de Blues Brothers. Ja, stop maar, heren. En ja, we kennen hem natuurlijk allemaal van één bekend nummer. En die jassen we er meteen achteraan. Maar niet voordat we hebben gekeken. Een agent in België is gedood door autodieven. Het was steeds gekker, hè. In België is een agent doodgeschoten door autodieven. Dat gebeurde in Jette, een Brusselse gemeente. De auto was net met geweld gestolen in Tubeke en werd later in Jette gesignaleerd. Toen agenten van de anti-overvalbrigade daar aankwamen, opende de verdachte direct het vuur. De agent overleed in het ziekenhuis. Of er iemand is opgepakt, is onduidelijk.

Out of Control. Klonk me een beetje een Duits bandje, maar je weet het niet, hè. Nee, ik weet wel dat die afgelopen is nu. En mochten er nog mensen zijn die willen barbecuen? Ja, het is bijna 12 uur, dus zou prima kunnen. Bob Barbecue komt hier aan, hoor.

geweest. Die whisky smaakt naar koude thee. Ben jij nou Truus of Desiree? Ik vind je tof, hoe vind je mij?

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: hangdier, oude stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem morgen.

0: bier, de pas geleden. Leg even naar de herengracht, een paar linker jetsers.
1: Bla bla bla. Morgen Doornsemarkt. Misschien is er dan nog wel een beetje lekker warm vlees ergens te bekomen. We gaan het meemaken. Ja, en dan heb ik nog 9 minuten aan plaatjes klaarstaan. Het zou maar eens kunnen zijn dat het nu precies goed uitkomt. Nou, laten we even kijken.

Zo, dat waren de baby's met Every Time I Think of You. En ja, dan heb ik toch wel weer een gaatje over. Ja, ik was er al bang voor. Maar goed, het is nu helemaal niet anders. Dus dan moet dat maar zo. Ja, heb ik dan nog een... nee, ik heb ook niks. Ja, die zou kunnen, maar die is dan weer net lang, denk ik. Ja. Nou, eens even kijken wat er gebeurt. Deze.

Ja, dat maakt het in ieder geval een minuut en 15 seconden korter. Ik wens iedereen een smakelijke lunch voor dadelijk of voor straks. Als je net ontbeten hebt, een prettige voortzetting van de middag. Of je nou moet werken of niet. Heel fijne avond. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel OFM aanstaan. Dan komen wij elkaar vanzelf ook weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg. En dan is het ook alweer woensdag. Hakken we de week de midden. En vanaf 8 uur gebeurt dat samen met Therese. En nou, ik zou zeggen, denk alvast na wat voor je bijdrage vanmorgen zal zijn. En dan, dan komt het allemaal goed. Tenminste, daar gaan we wel vanuit. En dat betekent dat we nu het laatste nummer erin gaan starten. Goedemorgen!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas 1/2 uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A12 richting Utrecht. Want tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A28 richting Utrecht doe je er tussen afrit Den Dolder en Utrecht een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Zo'n 60 belangstellenden en belanghebbenden hebben afgelopen week informatie gekregen over de plannen om het verouderde bedrijventerrein Ambachtstraat in Putten te transformeren tot een groene woonbuurt. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de gemeente de uitgangspunten voor de herontwikkeling. De reacties, vragen en aandachtspunten worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie. Verleden jaar besloot de gemeenteraad om woningbouw als uitgangspunt te nemen voor de toekomst van het terrein. Het college verwacht de gebiedsvisie Ambachtstraat begin 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeente Ermelo neemt woensdag deel aan een landelijke proef met noodsteunpunten. Tijdens de oefening wordt getest hoe inwoners bij langdurige uitval van stroom, telefonie en internet hulpdiensten kunnen bereiken en informatie over een crisissituatie kunnen krijgen. Voor de proef wordt een noodsteunpunt ingericht in het ontmoetingscentrum Spulderbrink aan de Garderenseweg 205. Inwoners kunnen tussen 5:30 en 7:30 langskomen om een proefmelding te doen of om vragen te stellen. Zo wordt onderzocht of de procedures en communicatie goed functioneren en waar verbeteringen nodig zijn. En tot slot, de gemeente Harderwijk heeft rond Coming Out Day 150 intersexe Progress Pride vlaggen gratis beschikbaar gesteld aan inwoners, ondernemers en organisaties. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap. De uitgifte vond van 5 tot en met 9 oktober plaats in het Huis van de Stad. Die actie leidde tot politieke vragen. Gemeentebelang wil van het college weten waarom voor deze vlag is gekozen, wat de totale kosten zijn en of de gemeente ook andere vlaggen beschikbaar wil stellen. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte, een man van 20, opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door een kapotte vrachtauto rijdt het langzaam op de A12 richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijsoord ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
5: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
4: Welkom in de Rock Basement.
6: Twee stemmen,
7: één kelder.
4: Dit is de Rock Basement.
8: Ja, een hele goede middag, Saskia en natuurlijk, ik ben heel benieuwd.
9: Jeanette.
8: En Jeanette,
9: ja.
8: Ja, ik heb heel kort mijn geheugen.
9: Dat is helemaal niet erg, we gaan het gewoon zo even voor je opschrijven. Mij niet
8: ja, nee, helemaal goed. Hey, fijn Jeanette, leuk dat je er bent. We gaan zo meteen even kijken, heb ik jou wel aanstaan?
10: Dat weet ik ook
8: ja,
10: niet.
8: Ja, ik heb jou aanstaan.
9: Okay. Ja. Ja, ik hoor jou.
8: Ja, we horen Jeanette nu ook. We gaan zo meteen eventjes... Zullen we gelijk mee vragen wie Jeanette is?
9: Nou, dat lijkt me heel leuk, want we hebben dus een hele bijzondere gast. Jeanette Hamstra uit Ermelo. En Jeanette was, heb ik begrepen, net journalist.

0: gaan we jou de vragen stellen als jij dat goed vindt. En die mag jij dan beantwoorden. En we beginnen natuurlijk met de allerlei belangrijkste vragen hier in de Rock Basement. Wat heb jij met rockmuziek? Ben jij een echte rocker of moeten we je vanmiddag nog parkeren?
1: Ja, nee, ik moet parkeerd worden. Ik ben geen echte rocker. Ik heb wel heel breed muziek. Wat ik leuk vind, wel voornamelijk jaren 70, moet ik zeggen. Jaren 70, begin jaren 80. Toen was de muziek, vond ik, toch beter dan nu. Maar ja, echt rocken en dan met je hoofd schudden, dat je hele lange haren langs het plafond, ik heb ook geen lange haren, dat scheelt. Maar dat...
2: Nee, dus is dat niet een beetje richting de metal? Nou, alhoewel, ik zie het ook wel bij Iron Maiden.
1: Ja, maar rocken is toch gewoon met een gitaar in je handen en raggen.
2: Nou, misschien kunnen we jou wel bekeren dan deze middag. Want
0: ja, kunnen we het toch proberen.
2: Het is toch wel een klein beetje anders. Maar nou, in ieder geval hartelijk welkom hier bij de Rock Basement. Deze ga ik daten, doe ik die. Want ja, we zijn natuurlijk van...
3: The Rock
2: Basement.
3: Met Marion en Saskia.
4: Iedere dinsdag van 1 tot 4.
2: Ja.
0: En vandaag met Jeanette erbij.
2: Hoe leuk
0: hartstikke
2: is dat?
0: Hartstikke leuk. En die heeft ook muziek meegenomen. Die gaan we straks ook nog draaien.
2: Ja, goed. Zolang het maar rockmuziek is.
1: Ja, nou dat
2: het een beetje op lijkt.
1: Ik heb wel daarop gezocht, ja.
2: Oh, wat goed van jou. Maar ja, we zijn er natuurlijk weer. We zijn natuurlijk 2 weken weg geweest. Daar waren we niet live. Maar vanmiddag zijn wij gewoon wel weer live. En zal ik maar eens gewoon even met een lekker nummer beginnen?
0: Laat het dorp maar weer bruisen.
2: Ja, en natuurlijk kan je ook je favoriete rockplaat aanvragen. Of misschien heb jij wel een hele leuke vraag aan Jeanette. Wij hebben wel alvast een heel leuk weetje zijn we te weten gekomen. Want jouw eerste opdracht was...
1: Bas Tempels.
2: Ja.
0: Voor de krant, hè?
2: Ja, voor de krant.
0: Dat interview.
1: Daar was toen nog Velus Dagblad.
2: Oh,
1: nu is het Stentor.
2: Ja, ja.
1: Maar toen was het nog Velus Dagblad.
2: Ja, joh.
1: En ik denk dat ik het artikel nog heb.
2: Oh, wat leuk.
0: Dat willen wij eigenlijk misschien wel. Ja.
2: Gewoon wel een keertje. Dat willen wij wel zien.
0: Daar kunnen wij wel wat mee, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Hey, we gaan luisteren naar het eerste nummer. En dat is van Yesterday and Today. En het is het nummer Forever.

0: Ja, je hoorde Forever van Yesterday and Today van het album Black Tiger. En ja, ondertussen zitten wij heel gezellig te kletsen met Jeanette Hamstra. Trouwambtenaar natuurlijk, maar gewoon ook al 27 jaar hoorde ik, hè?
1: Ja.
0: En, maar ook gewoon correspondent van eerst nog Veluws Dagblad en nu de Stentor, maar dat is nu wel dan wat minder. Maar jeetje joh, je kan een boek schrijven denk ik.
1: Bibliotheek heb ik nog gewerkt.
0: Ook nog,
1: fantastisch leuk, aan de balie gezeten bij de gemeente Ermelo.
0: Ja.
1: En ik geef gymles, ook niet vergeten.
2: Ja, nee, joh. Heel lang.
0: Wat, jij bent echt een multitasker.
2: Ja, maar we zijn er nog niet, want ze doet ook vrijwilligerswerk.
1: Ja,
2: ook.
1: Ja. Nou, maar ik heb geen hulp, want ik heb geen echte baan. Maar die gymles vind ik ook leuk om over te vertellen.
2: Vertel.
1: Dat zijn twee groepen. En de ene groep, dat zijn 60-plussers. Gemiddelde leeftijd ligt tussen de 65 en de 70. Maar de tweede groep, dat zijn 75-plussers. Waarvan de gemiddelde leeftijd tussen de 80 en de 85 is. En de oudste is 90.
0: Oh, oké. Okay. Heb jij dan een gymachtergrond?
1: Ah, nee.
0: Of ook niet?
1: Nou, ik heb mijn hele jeugd geturnd.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oh, okay.
1: En dat. Toen ben ik bij Sparta terechtgekomen met lesgeven. En toen zeiden ze, wil jij de aerobicgroepen overnemen? En toen zei ik ja. En toen dacht ik van, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Maar dat moest ik ook even leren natuurlijk.
0: Maar als ik het goed begrijp, ben jij eigenlijk overal zo een beetje ingerold?
1: Ik ben overal ingerold.
0: Jij bent een soort van, ik heb het nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan.
1: Ik heb heel veel geluk gehad.
0: Ja.
1: Heel veel.
2: Jeanette was ook de eerste die, toen ik ooit hier aankwam waaien in Harderwijk, Ermelo.
0: Ja.
2: Die zei, nou kom even een kop thee bij je drinken. Dat zal ik ook nooit vergeten, dat was zo leuk.
0: Nou, en waarom was dat dan?
2: Omdat ik hier kwam wonen.
0: Maar hoe kende jij Jeanette dan?
2: Nou, kende ik niet.
1: Het was niet helemaal vreemd.
2: Nee, maar jij zat in de vriendengroep bij Henk. En ik kwam hier wonen, zeg maar, uit het Utrechtse. Dus ik kende hier niemand.
0: Nee.
2: En er zaten heel veel mensen wel zo naar mij te kijken. Zo van, wie ben jij, wat doe je, wie is je vader, wie is je moeder? Maar die vroegen niks.
0: Nee.
2: Maar Jeanette die kwam.
0: Oh,
2: en die schoof aan. En in het oude huisje van Henk, weet je dan nog?
1: Ja, zeker.
2: En ik heb ook gegymd bij Jeanette.
0: Oh, joh.
2: Zit ik me nu te realiseren.
1: Ja, ik denk half Ermelo hoor.
0: Jij hebt zeg maar de gemiddelde leeftijd flink omlaag gebracht.
2: Nou ja, toen ik de spagaat kon, was ik afgestudeerd. Kon ik gaan.
0: Ja, precies.
2: Ja, toen was het klaar.
0: Nee, hartstikke leuk.
2: Ja, joh.
1: Maar nog even terugkomend op die oude dames gymgroep.
2: Ja.
1: Het is ongelooflijk wat ze doen. En hoe trouw ze komen door weer en wind. Ik hoop ook echt dat er al is er maar eentje die even luistert. Ik ben echt trots op ze.
0: Oh, wat leuk.
1: Ze doen ongelooflijk hun best. Ze doen dingen die ze eigenlijk niet durven. En dan onder begeleiding. Ik doe natuurlijk wel heel voorzichtig, want ik wil geen valpartijen.
0: Nee.
1: Maar ja, ze doen zo hun best. En zo trouw en zo lief allemaal.
0: Nou, leuk. Ik hoop dat ze luisteren. Maar we krijgen weinig reactie van, zeg maar...
2: Een mevrouw van 90 hebben we nog niet om een gevraagd.
0: Nee.
2: Maar het is zelfs zo, weet je, ik zal het al een beetje level up. Die mensen zijn ook zo gek op haar. Die komen zelfs op jouw verjaardag, toch?
1: Ja, zijn zulke schatten. Nou, allemaal.
2: Dat is wel heel leuk, toch?
0: Ja, ja zeker. Absoluut.
1: Ja, ik ben echt trots op ze.
2: Nou leuk. Mooi. Weet je, een ander, Jeanette. Kun je misschien... geef je ze deze week nog les?
1: Ik heb maandagmorgen gegeven les.
2: Nou, kijk, dan ga je naar veluwefm.nl. Dan ga je naar The Rock Basement uitzending
0: natuurlijk.
2: Gemist.
0: Ja,
2: en dan kun je het helemaal terug...
0: En ja, dan kun je op deze muziek een beetje lesgeven misschien.
2: Ja.
0: Het zou kunnen.
2: Hey, misschien op het volgende nummer.
0: Ja, het zou kunnen. Hey, maar wie wel dat luistert natuurlijk, dat is natuurlijk onze Chuck.
3: Iedereen is gek, hè?
0: Chucky. Ja, die luistert altijd wel mee. Het volgende nummer, dat is een live uitvoering waar we naar gaan luisteren. En dat is er eentje van Fleetwood Mac. En dit is eigenlijk een nummer geschreven door Stevie Nicks. En die had het nummer geschreven naar aanleiding van de break-up met Lindsey Buckingham. En ze wilde het eigenlijk op het album Rumours hebben uit 1977. Maar daar is het nu opgekomen, want het was te lang. En hier uit ze eigenlijk een beetje haar frustratie over Lindsey Buckingham, die natuurlijk Go Your Own Way schreef over hun break-up. Maar dit nummer is echt een waanzinnige live versie, die later dus ook nog genomineerd is voor een Grammy. Of volgens mij heeft hij het zelf gewonnen. Maar op een gegeven moment zie je dus echt, wij kunnen dat niet zien, want je moet even de videoclip erbij zoeken. Maar je ziet dus echt op een gegeven moment dat ze echt zichzelf, ze draait zich toe naar Lindsey en ze zingt het recht in zijn gezicht. En op dat moment bestaat er eigenlijk niks meer dan zij tweeën. En is de rest van de audience en de band verdwenen. Dus Silver Springs live.
2: Ik ben nieuwsgierig.
0: Warner Brothers Studio in Burlington. Wat is het? Wat staat hier? Moet ik even kijken. In Burbank. Ja.
2: Aha.
0: Dus Silver Springs.

0: Ja, lekker. Die dames van Vixen hoorde je met Edge of a Broken Heart. Dat, ja. Dat is zeg maar de jaren 80, Jeanette. Jij bent een beetje van de jaren 70, 80, vertelde je net. Ja. Dat is toch ook lekker. Ik zal eens eventjes een nummer opzoeken, want jij hebt wat ertussen gezet in
1: de
0: lijst.
1: Ik vind de muziek uit die tijd inderdaad beter dan nu, maar dat is een persoonlijke mening. Maar
0: en die mag je hebben, hè?
1: Ja, wij hadden ook vroeger een cassette recordertje en dan met een microfoontje. En dan ging je vanaf de radio ging je de top 40 opnemen.
0: Oh, ja.
1: En op tijd uitzetten, zodat die DJ er niet doorheen klepte.
2: Ja. Dat is dus wat wij proberen te doen.
1: Ja,
2: hoorde je het?
1: Ja. En dan mocht er niemand binnenkomen
2: en je kon je precies. Ja. Of dat je hem te snel indrukte, kon je weer opnieuw beginnen, moest je een week wachten.
0: Ja. En het grappige is, dat die liedjes, die ken je zo uit je hoofd, dat als je het liedje nu opnieuw hoort, dan
1: zing je mee,
0: maar dan stel dat je wel iets van een stem, een stukje nog van die presentator hebt opgenomen, dan verwacht je dat er nog achteraan.
1: Dat
0: blijft dus nog.
1: En ook het grappige vind ik, toen de songteksten op internet kwamen, dat je altijd gedacht hebt dat er een bepaald woord of zin werd gezongen. En dan zag je de songtekst en dacht je, oh, hoe zingen ze dat?
2: Dat heb ik zo vaak. En dat heb ik nog steeds. Wij noemen het hier de mama appelsap, maar we hebben wel eens aan luisteraars gevraagd, maar ik denk niet dat mensen het toch durven toe te geven.
0: Ja, ik heb geen idee, maar je vergeet het weer.
2: Wat je zong en wat je dan zong, dat het helemaal fout was. Weet je
1: nou,
2: nog?
1: Ik kan het zo niet opnoemen, maar vast ook lastig. Zeker.
2: Ja.
0: En Chuck die heeft natuurlijk, we hebben net al gevraagd, joh, heb je ook nog een leuke rockplaat die je graag wil horen? En Chuck die zegt, ja, jullie zijn nu met drie dames in de studio, dat klopt.
2: Oei.
0: Dus dan maar een plaatje voor jullie alle drie van Lita Ford, Kiss Me Deadly of Femme Fatale, enorm goed ook. Jaren 70, 80, Sherry Bomb, Runaway bijvoorbeeld. Nou,
2: maar,
0: we gaan het zo eventjes opzoeken.
2: Maar wat zei je? Femme Fatale?
0: Ja, ik denk dat het Femme Fatale moet zijn.
2: Oh, nou denk ja. Je Chuck is wel redelijk scherp, hoor.
0: Ja, als jij het zegt. Ja. Maar we hebben natuurlijk een nummer van jou uit de lijst even naar boven gehaald. En ik word hier blij van. Ik heb ook een Elvis Presley hart, hoor.
2: Ja,
0: Zeker. En You're the Devil in the... Ik ga even kijken. Waar komt dat nummer vandaan? Hè? Uit welke tijd komt dat? Dan ga ik gewoon even...
1: vast voor mijn tijd.
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk nog in Duitsland gezeten.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben eens op Graceland geweest.
1: Ook fantastisch.
0: Echt fantastisch. Dat is echt... Ja, toen ben ik eigenlijk nog meer Elvis...
2: Dan leeft het nog meer, hè?
0: Ja.
2: Want ik wilde jou eigenlijk vragen, Jeanette. Welk artiest zou jij dan nog wel eens live willen zien? Misschien is dat wel Elvis dan.
1: Nee, dat is Michael Jackson.
2: Oh!
1: Of Queen.
2: Oh, wat goed. Ja. Oh, dus,
1: maar dat gaat allebei niet meer lukken.
0: Nee, dat
2: nee, maar het is heel grappig. Wij hebben hier zo'n boxje en dan kun je aan het draaien, weet je wel. Er zit zo'n slinger aan en dan komen er van allerlei nummers voorbij. Volgens mij staat er ook een nummer van Queen in de lijst.
0: Nou, dat zou zo kunnen.
2: Komt helemaal goed.
0: Ja.
2: We kunnen zo eens even gaan draaien.
0: Dit is het nummer, het is uitgebracht in 1968.
1: Was ik er wel?
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, heerlijk joh. We gaan er gewoon lekker naar luisteren. Gedacht. En hij heeft waanzinnig veel nummers gemaakt. Er is daar een hele loods. Die hangt alleen maar vol in die loods zijn allemaal onderverdeeld in enorme ruimtes. En in een van die enorme ruimtes allemaal gouden of platina platen. Dat je denkt wel... Ja, dat waanzinnig. Echt fantastisch. Maar goed, wij gaan nu luisteren naar Elvis Presley en The Devil in Disguise. Nou, ik vind het toch wel rock, was je net. Ik vind dat je dat heel goed hebt gedaan.
1: Even lekker hard.
0: Precies, ik ga me. En doe dat vooral thuis ook, hè?
2: Zeker.

0: Cherry Bomb hoorde je hiervoor. Die was aangevraagd voor Chuck. Voor ons natuurlijk. En ja, Chuck, ik kan je over vertellen.
1: Dankjewel.
0: Wij hebben onze haren losgegooid. En we hebben lekker staan swingen. En daarna gelijk van Danger, Danger, Bang, Bang. Ik kende het nummer eigenlijk niet. Maar ik vond het wel een heel erg lekker nummer. Dus vandaar dat ik hem ertussen had gezet. Dus nou, alvast, Chuck, bedankt voor jouw bijdrage. En je kan nog steeds... andere luisteraars kunnen natuurlijk hun... favoriete plaat aanvragen.
1: Geen probleem.
0: Weet jij het nummer nog?
1: Zeker.
0: Na
1: dat
0: twee
1: is
0: weken
1: 06-8309-8309.
0: Oh, okay.
1: Dan kun je allerlei vragen stellen. Je kunt ook gewoon onze Instagram pagina volgen. Oh. De Rock Basement Veluwe FM. En dan vind je allerlei nieuws wat wij niet posten.
0: Nee. En wil je nou, zit je nou te denken van nou, ik misschien, wil ik wel, woon je in Ermelo en wil je je liefje wel ten huwelijk vragen? En denk je van, ik zou wel getrouwd willen worden? Nou, dat kan bijvoorbeeld dus je net.
1: Zeker weten.
0: Zeker. Ja, onze Babs uit Ermelo.
1: Zeker. En als je daar nu al vast iets over wil weten of over haar, dan kun je gewoon naar onze, ook naar onze mailbox 06-8309-8309. En dan zet je erboven Jeanette dubbele punt. En jouw vraag. En dan gaan we die aan haar stellen.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb ook wel een vraag aan Jeanette.
0: Oh, nou, stel hem dan maar.
1: Nou, stel je voor, je mag één rockster uitnodigen, Jeanette, voor een etentje. Wie zou er dan bij jou aan tafel zitten?
2: Zie, dat weet ik dus niet, want ik ken niet zoveel rocksterren.
1: Nou ja, weet je, laten we
2: noem
1: dan
2: eens,
1: zeggen...
2: Noem maar eens een paar.
0: Nou, Elvis Presley.
2: Okay.
1: Queen.
2: Ja. Ja, maar goed, die leven niet meer. Dat wordt wat lastig.
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Gewoon even voor dat
2: nee, dan is het dan... Ja, ja, Freddie Mercury zou wel heel bijzonder zijn natuurlijk. Ja. Hè?
1: Mag ik dan ook komen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Oké. Okay.
2: Ja, nee, maken we er één gezellige bende van.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch? En vragen we hem het hemd van het lijf.
1: Ja, ik ga sowieso stofzuigen in
2: hij
1: de
2: heeft ook altijd maar een heel klein hemdje aan natuurlijk.
0: Ja, ook dat.
2: En we kunnen met z'n vieren Bohemian Rhapsody doen.
0: Oh, geweldig.
1: Zo leuk zijn.
0: Ja, echt geweldig. Ah,
1: dat is toch mooier dan Linda, Roos en Jessica. Laten we eerlijk zijn.
0: Wie zijn dat?
1: Geen idee.
0: Nee. Hé, ik heb het volgende nummer klaarstaan.
1: Oh, en wat kun je daarover vertellen?
0: Oh,
1: Jeanette, dan hoef je niet veel te koken.
0: Oh, voor Queen niet.
1: Oh. Oh, omdat hij niet zo mager is, denk ik.
0: Ik heb geen idee. Ik denk dat Chuck zo nog wel met vervolg
1: met aanvulling komt. Ja, dat denk ik ook.
0: Ik heb een nummer klaarstaan van de Scorpions. En van het album Virgin Killer. En Virgin Killer, dat is het vierde studioalbum van deze Duitse rockers. En die hebben zij toen uitgebracht op 22 november 1976. Maar platenhoes, ja echt... Toen ik het zag, ik moest echt een paar keer knipperen. Ik kon toen dan, dat kan nu echt niet, maar dat kon eigenlijk toen ook al niet. Mm-hmm. Wat zij op de cover hadden van hun album, hadden zij eigenlijk gewoon een 9-jarig meisje naakt, maar wel met een aantal dingen dan bedekt. Maar echt, dat kan toch niet?
1: Nee, dat zou er een flinke streep doorgehaald worden tegenwoordig.
0: Ja, nou toen ook hoor. Want ze hebben gelijk een andere cover moeten doen. Anders werd het gewoon niet uitgebracht in Europa ook.
1: Vreselijk, ja joh.
0: Echt waar. Maar goed, dit nummer, Picture Life, is wel een heel goed nummer. Dat komt van het album. En we zien er nu een andere foto bij. En die, voor dit plaatje hebben ze erna voor gekozen. Maar ja, het was
1: dat
0: wel echt...
1: Wat beter.
0: Het was gewoon shocking. En zelfs in die tijd waren we misschien iets minder preus. Maar het kon echt niet, jongens. Maar dit nummer is wel heel erg lekker. Picture Life van de Scorpions.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of 3 boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg is de weg dicht door opruimwerkzaamheden. Er ligt glas op de weg. Je kan er wel langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op 20 minuten tijdsverlies. En het gaat waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
10: Hier klinken geen hits, Hier klinkt wat echt is.
9: Welkom in de Rock Basement.
11: Twee stemmen,
10: één kelder.
9: Dit is de Rock Basement.
12: Ja, iedereen is gek, hè?
13: Ja, dat wel natuurlijk. Ja, zeker. Welkom bij tweede uur van de Rock Basement hier op deze beetje grauwe dinsdagmiddag. Wat is het, 13 oktober alweer?
14: Ja, precies.
13: En nog steeds met Jeanette Hamstra.
14: Zeker.
13: Jeanette, gezellig dat je er bent. En het eerste uur vloog erbij. En jeetje, mooie verhalen hebben we al gehoord.
14: Wij hebben zoveel mooie verhalen. Ja. Jeanette, wat is er nog iets waarvan je zegt, nou daar wil ik wel iets over vertellen. Want jij hebt zoveel info meegenomen. Ik geloof dat je iets over je vrijwilligerswerk wilde vertellen. Hè?
15: Ja, wat ik heel belangrijk vind. Wat ik heel belangrijk vind, vrijwilligerswerk is natuurlijk heel erg belangrijk. Zonder dat draait er eigenlijk

0: van kastanjes met stokjes erin. Dus die heeft het op een andere manier aangepakt. En er is ook altijd een spreker die iets vertelt. En dat kan uiteenlopen van de dijken om Nederland heen tot aan de gaswinning, tot aan de zorg, noem het maar op. En de mensen die worden heel erg vertroeteld altijd die dag. En wat natuurlijk veel belangrijker is, de mantelzorger of de partner daarvan heeft een dag voor zichzelf. En ik heb ontzettend veel waardering voor diegene die dat dus allemaal op poten heeft gezet en draaiende houdt al 5 jaar.
1: Oh, en waar zit het ontmoetingshuis
0: het
1: in Ermelo?
0: Het zit boven Ter Stal in de Stationsstraat.
1: In Ermelo?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Oh, dat is eigenlijk een beetje in het midden van de bij de Enke, ja, dat stukje
0: precies.
1: Daar.
0: Ja. Ja. Ja. En zij doet zo ongelooflijk veel voor de ouderen in Ermelo. Ik heb alleen maar respect voor die vrouw. Want ik ben helemaal niet zo'n vrijwilligerstype, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: En wie heeft dat opgezet, Jeanette?
0: Ja, ik weet niet of zij, wat zou ervan vinden als ik haar naam noem. Okay. Dus,
2: nou ja, als je er iets over zou willen weten, zou je ook naar de website kunnen gaan. Ja,
0: het ontmoetingshuis. Ja. Ja, inmiddels zijn er 28 vrijwilligers, hoorde ik toevallig van de week.
1: Zoeken ze ook nog vrijwilligers?
0: Ja, altijd.
1: Altijd.
0: Er zijn nu 2 dagen. Ze is gestart met 1 dag. Ja. En nu zijn het er 2. En het is voor de gasten gewoon heel erg leuk.
2: Maar het is ook leuk om te doen, hè?
0: Het is ook leuk om te doen. Hoewel ik heb 0 zorggen.
2: Ik moet even inbreken dan. Want ik heb dat een tijd samen met Jeanette gedaan ook.
1: Jij deed daar toch blokfluiten af en toe?
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Dat komen we zo op. Maar ik vond, dat is dan wel gedraaid. Want ik vond jou wel heel zorgzaam.
0: Nee, ik ben niet zo zorgzaam. Dat valt heel erg mee. Ik maar ik doe wat ik doen moet. Maar ik heb niet zo dat ik mensen hun sokken aan ga trekken of meegaan naar het toilet. Dat zorggen heb ik niet. Maar de meeste anderen hebben het wel.
2: Nee, oké. Okay, maar dat klopt. Maar dat vond ik ook lastig. Maar ook omdat je niet precies weet hoe je dat moet doen met de tillen en zo. Maar ik bedoel, jij was wel zorgzaam. Want jij zag wel, als mensen misschien even net wat extra aandacht of alleen zaten. En dat vind ik ook een vorm van zorg. En je bedoelt, je zou niemand opsluiten in een lift bijvoorbeeld of zo.
0: Dat niet expres in ieder geval.
2: Nee, dat bedoel ik. Nee, maar nu even terug naar die blokfluit. Met kerst hebben wij het kerstverhaal 2 keer gedaan.
0: Ik denk zelfs 3 keer.
2: Nou, en dan ging ik blokfluiten. En Jeanette vertelde het verhaal. Ja. En toch was dat superleuk. Alleen dit jaar had ik het ook willen doen. Want ik heb gezegd, ondanks dat ik het niet meer doe, wil ik wel de kerst doen. Maar ik was dit jaar met kerst was ik er niet. Maar dit jaar ben ik er denk ik wel.
0: Maar het was wel heel leuk. Want jij speelde dan de blokfluit. En ik vind het ook ongelooflijk knap dat je noten kan lezen. Maar de gasten zongen dan ook mee. Het was echt een aanvulling. Echt een toevoeging.
2: Dat klopt. Want zij herinneren zich de tekst van liedjes enorm. Ja. Maar eventjes nog een zijstapje maken over dat jij zegt dat daar mensen dan iets komen vertellen. Dus daar hebben zij wel behoefte aan een spreker. Ja. Zouden ze het leuk vinden als wij iets over rockmuziek zouden komen vertellen?
0: Ik denk dat het wel heel erg leuk is als jullie iets over dit werk komen vertellen. Over het maken van radio. Want dat is voor heel veel mensen natuurlijk. Voor mij ook. Ik luister, maar ik heb me ook nog niet vaak afgevraagd hoe het in elkaar gezet wordt. En dat is denk ik wel heel leuk om daar iets over te vertellen.
2: Nou, je zult je verbazen over de vragen die er gesteld werden. Dat ik wel eens dacht, zo dan, zo scherp nog. Maar zou jij het willen?
0: Gaan we het even over nadenken.
2: Precies, daar gaan we het even over hebben.
0: Ja. Kijk, de achtergrond van een radioprogramma maken is natuurlijk ook iets wat niet iedereen weet.
2: Nee, is ook zo. Goh, Jeanette, wat ontzettend leuk dat je erover verteld hebt en dat jij dit ook doet. Dus mocht jij denken, dat lijkt mij ook wel wat, of daar wil ik meer van weten. Dan kun je dus naar de website gaan van het ontmoetingshuis.
0: Zeker.
2: En daar vind je alle info.
0: Ja, en eventueel mensen die denken van, goh, ik zou die tent wel willen sponsoren, kunnen ook daar de informatie vinden.
2: Top, dat zou maar geweldig zijn.
1: Nou, dat wie weet. Nou, je kan dus als je een vraag hebt of misschien wil je sponsoren, je kan naar de website gaan van het ontmoetingshuis. Of je kan natuurlijk naar VLUFM een bericht sturen. Kan allemaal. Wij gaan luisteren naar When I'm Gone van Dirty Honey. En bij deze.

0: Zo, Marion.
1: Lekker, hè? Ja, ik vind het wel lekker, hoor. Dirty Honey.
0: Greta.
1: Ja.
0: Maar
1: nee, dit was niet Greta.
0: Nee, sorry. Maar Greta komt er ook nog aan.
1: Ja, die komt er ook nog aan.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Hey, eventjes. Wij zitten dus ondertussen gezellig verder te babbelen met Jeanette. En er komt steeds meer bij, hè?
1: Ja, dat, ik word er eigenlijk een klein beetje moe van. Ik wou dat ik zoveel energie had als jij hebt, Jeanette. Nee, echt petje af, echt waar.
0: En dan zit ze hier ook nog heel rustig en kalm, hè?
1: Ja, zeker. Wat leuk dat je in ieder geval hier bij ons bent. En ons even meeneemt in een klein stukje van jouw leven.
0: Zal ik nog weer eens een nieuwe iets aanboren?
1: Ja, wat je wil.
0: Is leuk, hè? Hoe is jouw liefde voor de moestuin ontstaan, Jeanette?
2: Eerste coronajaar.
0: Oh.
2: Toen mochten we natuurlijk niks. En ik hou niet van huishouden.
0: Oh ja.
1: Nou, daar hou ik ook niet van, trouwens.
2: Oh, ja. Nee, vind ik niks aan.
1: Nee, is niks aan.
2: Tuin is netter dan het huis. En toen dacht ik van, nou, we hebben best wel een beetje ruimte om het huis heen. Vroeger hadden we altijd ponies en geiten. Maar dat lag nu braak. Dus nou, hup, moestuintje. Bartje wilde wel spitten.
0: Kijk.
2: En het eerste jaar, dan ga je beginnen. Geen idee. En het was augustus of zo. En ik trok een biet uit de grond. En ik was helemaal blij verrast dat het ook inderdaad een biet was.
1: Echt waar. Goed, hé.
0: Hey, wat groeit er bij jou dan zo fantastisch? En wat er mislukte eigenlijk?
2: Dat is per jaar verschillend.
0: Okay.
2: Dit jaar had ik goede erwten. En heel veel bramen. Frambozen. Maar de bonen waren weer minder. En de courgettes.
0: Okay.
2: En het andere jaar is weer eens de bonen een stuk beter.
0: Maar heb je bijvoorbeeld ook al zoveel dat je dat echt moet verdelen onder vrienden?
2: Ik poot alleen wat daarna in de vriezer kwam.
0: Okay.
2: Dus een vriezer vol met soepen, courgettes. Tomaten had ik heel veel van die kleine tomaatjes.
1: Oh, die zijn struiken
2: vol. Kilo's. Ik heb echt liters soep en saus gemaakt.
1: Oh,
2: en dat gaat allemaal de vriezer in.
1: Ja.
2: Oh. En nu ben ik stoofpeer aan het schillen van de buurvrouw. Hup,
1: okay. Okay.
2: Daar geef ik
1: je
2: wel
1: denkt wel een
2: weg.
1: Hele grote vriezer dan ook.
2: Ja, we hebben eentje bijgekocht.
1: Ja, dat snap ik. Ja.
0: En komt hij wel leeg?
2: Als voor de zomervakantie.
0: Oh, geweldig,
2: ja.
0: Joh.
2: Ja.
0: Ja, en dan zal ik maar niet vertellen. Dat heb ik eigenlijk nog niet genoemd. Dat mag ik best vertellen, denk ik. Haar man heeft hun eigen boot gemaakt. Zeg
2: ja,
0: goed?
2: Zeker. Ja.
0: Dus varen doen ze ook nog.
1: Ja. Niet veel slijmen. Als je wat wilt, moet je gewoon vragen aan Jeanette. Zegt onze Chuck.
0: Chuck, ik hoef niks van Jeanette. Want ik krijg altijd al heel veel van Jeanette. Want ik ken haar namelijk heel goed, Chuck. Dus, maar het is wel lief dat je...
1: Voor Jeanette opneemt.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja. Super lief.
2: Dankjewel, Chuck.
0: Ja, nee hoor. Nee, want ik heb juist haar... Dan zeg ik, Chuck, dan ga ik even verder. Jeanette was pas jaren. Heb ik haar een frambozenstruik gegeven.
2: Ja, zeker.
0: Ja. En, maar nou moet ik wel eerlijk zeggen, Chuck, en daar heb je dan wel weer gelijk in. Als de eerste frambozentaart gemaakt wordt, vind ik het wel leuk als ze me belt.
2: Precies.
0: Kom je even proeven.
2: Ja.
0: Maar dat komt wel goed.
2: Maar daar ben ik dan inderdaad weer heel... Alles waar ik voor op mijn knieën heb gelegen, eten we zelf op.
1: Groot gelijk.
0: Zo.
1: Hey, we gaan verder met een nummer van... een nieuwe van Greta Van Vliet. Van het album... wel eens voor de people. En Heart and the Beat. En toevallig heb ik al kaartjes voor Greta Van Vliet. Ik weet het niet. Maar ik hoorde van een vriendin van mij dat ze niet zo heel goed waren live. Waren vooral veel weg van het podium. Lange gitaarsolo's. Ik weet niet of dat dan de beste gitaarsolo's waren of niet. Maar zij zei van, we luisteren liever naar het album. Maar ja, ik heb geen idee of ik alsnog kaartjes ga kopen. Maar ze komen volgend jaar in ieder geval naar Nederland. Maar dit is een van het nieuwe album. Wel eens voor de people. Heart and the Beat van Greta Van Vliet.

0: Ja, je hoorde Mammoth met Don't Back Down. En Mammoth, dat is Wolfgang Van Halen. Ja, dat is zijn vader is natuurlijk Eddie Van Halen van Van Halen. Dus ja, dat is toch wel een beetje Nederlands tintje zit eraan, toch?
1: De eerste plaat hè, die ik uitzocht toen ik in een radioshow zat, het weerbericht mocht voorlezen en een plaat mocht uitkiezen. Toen koos ik voor de LP van Van Halen.
0: Kijk aan.
1: Hè? Zit nu wel een dikke kras op, maar we zullen hem zo eens opzoeken.
0: Ja, ja dat kan ik bijvoorbeeld deze doen, hè?
1: Oh ja.
2: Jezus, wat voor plaat komt uit je houten kist vandaag?
1: Tja, dat is natuurlijk nog maar de vraag, hè? Ja. Maar we laten jullie nog even in spanning. Dat komt later.
0: Ja, dat was dus Van Halen, of de Mammoth hoorde je net. Ja, Eddie Van Halen is natuurlijk ook al een tijdje al niet meer onder ons. Zijn broer leeft nog wel. Hier zag ik dat die laatste volgens mij ereburger werd van een of andere gemeente in Nederland. Waar? Ja, dat weet ik niet meer. Zoek jezelf maar even op. Kan iedereen best.
1: Toch?
0: Ja, voor mij, ik ga zo meteen ruilen met jou, Saskia.
1: Oh ja?
0: Mag jij hier gaan zitten?
1: Gaat dat gebeuren?
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, superleuk.
0: Even kijken. Dan ga ik gewoon deze draaien. Die is gewoon heel erg mooi. Speciaal voor Jeanette. En dat is House of the Rising Sun van The Animals. Dat is toch een fantastisch nummer, hè? Dus die ga ik dan nu draaien. En dan ga ik gewoon vast daar zitten, Saskia. Vind je dat goed?
1: Iedereen is gek, hè?
0: Ja, zo is het.

0: Zit jij nou zelf achter het orgeltje?
1: Ja, een soort van orgeljoker. Maar dan ook orgelsassie.
0: Orgelsassie.
1: Wacht even hoor. Oh, geef me de laatste trilling.
0: Dat doe je goed hoor.
1: Ja, nou ja, ik ben er niet zo heel goed in. Maar ik oefen gewoon graag op dat orgeltje. Jij zou ook wel graag een instrument willen leren spelen, zei jij, Jeanette.
2: Heel graag.
1: Ja? En wat voor instrument zou je dan het liefst willen leren spelen?
2: Ik denk piano.
1: Piano?
2: Lijkt me fantastisch om dat te kunnen.
1: Ja? Ik heb thuis een pianootje staan.
2: Ja. Oh, je mag het lenen van Saskia.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat is hartstikke leuk. En ik heb ook een tijdje even pianoles gehad. En toen kreeg ik zo last van mijn handen. Toen ben ik even een tijdje gestopt, helaas. Maar het blijft gewoon leuk. Ja. Het is ook gewoon leuk om een ceremonie mee in te rijden.
2: Maar ik kan nog niet eens blokfluit spelen. En jij kan ook nog dwarsfluit spelen.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, dwarsfluit, bugeltrompet. Maar dat ga ik allemaal niet doen. Weet jij nog wie jouw muziekleraar was?
2: Zeker. Ja, dat was in de brugklas, meneer Wevers.
1: Oh, en hoe was dat?
2: Nou ja, ik weet nog dat we dat lied dus van The House of the Rising Sun, dat besproken werd, zeg maar, in de klas, waar het over ging. En in mijn herinnering is het een waargebeurd verhaal, als het ware.
3: Oh.
2: Is het een jongen die dus inderdaad daar in New Orleans naar de kloten ging, mag je dat zeggen op de radio?
3: Tuurlijk, zeker. Je mag hier alles zeggen.
2: En die er dan bovenop geklommen is. De tekst van het nummer is ook heel prachtig.
1: Oké, okay, maar ik mis hem geloof ik even. En die heb ik niet klaarstaan, toch?
2: Welke?
1: Welk nummer je het nu over hebt?
2: Daar hebben we net gewoon naar geluisterd. The House of Rising Sun.
1: Oké, ik heb hem even niet goed geluisterd, want ik was heel even naar het toilet. Dat moet namelijk ook gebeuren, hè?
2: Ja, zeker.
1: Dus ik heb snel heen en weer gerend. Ja, ik was maar net op tijd. Heb mijn orgeltje even aangezwengd. En ik heb dat hele nummer gemist, joh.
2: Nou, dan moet je het toch een keer terugluisteren.
1: Dat gaan we eventjes doen.
2: Prachtig.
1: Maar wat jij nog
3: door
1: meer...
3: Door de Engels, hè?
1: Wat jij nog meer aangevraagd hebt, Jeanette, of tenminste waar je mee kwam toen ik vroeg van, goh, heb jij wat nummers die we mee kunnen nemen in de show? En toen kwam jij met Mut.
2: Ja.
1: En wat heb jij met dat nummer?
2: Dat was gewoon lekkere muziek.
1: Oh zo, dat
2: in die
1: gewoon,
2: tijd.
1: Gewoon lekkere
2: de
1: muziek.
2: De Osmond Brothers. Dat voor die tijd zeker. En dat waren natuurlijk langharige Beatles, waarvan bij ons thuis, dat was ook raar volk.
3: Ja,
2: dat waren echt de langharige Beatles. Want daarvoor waren de artiesten in pak.
3: Ja.
2: Met kort geknipte haren.
3: Nee, dat klopt.
2: Hè, de Rob de Nijzen.
1: Geinig, joh.
2: Ja. En dit was, gewoon, ik vind Mut gewoon heel erg leuk.
1: Oké, in dit nummer, want ik dacht eigenlijk dat je daar net aan refereerde, want je zei daar ook wat van. Daar is ook iets over te zeggen.
2: Nou, dat zou ik zo niet weten. Okay, nee, straks het andere nummer wel.
1: Oké, nou ja, dit is, ik heb het in ieder geval eventjes even een beetje huiswerk gedaan, even in een snelle versnelling, hè, want ik weet natuurlijk ook niet alles. Maar deze tekst is geschreven door het destijds legendarische schrijvers- en producentenduo Nicky Chinn en Mike Chapman. En het is een mooi metafoor, want het nummer heet The Cat Crept In. Maar de kat slaat niet op een huisdier, maar op een mysterieuze, verleidelijke en onafhankelijke vrouw. Ze duikt op zaterdagavond onverwachts op in de kroeg. Je verwacht het niet. En ze verdwijnt zo net zo snel weer. Daar gaat het nummer eigenlijk over. Maar ik zeg, zullen we gewoon gaan luisteren?
2: Ja, lekker hard.
1: Ja, gaan we doen. Dat moet je dan thuis ook doen. En is er op te dansen? Ik ken het nummer niet.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ja, nou, ja. Dan gaan we gewoon gek doen.

0: Zo, Jeanette, wat kan jij goed dansen? Dat wist ik dus ook helemaal niet.
1: Nee, we gingen even lekker los. Hè? Dat was ook wat een lekker nummer. Joh.
0: Ja, wat een kwaliteit.
1: Het is een beetje... Wij stonden hier te dansen op onze Tiger Feet.
0: Ja.
1: Dat is ook een nummer van... Ja. En ja. Wij verloren ons een klein beetje ook in Michael Jackson.
0: Ja, dat was een heel boeiend gesprek. Eigenlijk had ik gewoon even de microfoon op moeten zetten. Maar ja, dan hadden we niet zo lekker kunnen dansen.
1: Nee,
0: dan
1: had je dat op je bandje gehad.
0: Dus, nou ja, precies. Ja. Kijk, en je wil ons wel horen, maar niet continu, toch?
1: Nee, precies.
0: Dat is zo. Ja. Hé, hey, Jeanette, je hebt nog iets meegenomen. Je zei het al, Chico Coltrane. Ik zei nog, de enige Coltrane die ik ken is Lasco Coltrane. Maar...
1: Dit nummer ken je toch wel?
0: Ja, ik heb even geluisterd.
1: Oh, je hebt geluisterd.
0: Maar soms dan weet je dan... Heb je dat nooit? Dat je een tekst ziet dat je denkt, ik weet het niet. En dat je het nummer aanzet en zegt, oh, die.
1: Ja, zeker, precies.
0: Nou, dat had ik bij dit ook. Jeanette, wat kun je erover vertellen over dit nummer? Welke periode in jouw leven was dit een ding?
2: Ja, ook uit mijn tienertijd, denk ik. Maar ik heb het altijd een verschrikkelijk mooi nummer gevonden. En ik wil dat het gedraaid wordt bij mijn uitvaart.
1: Oh,
2: ik wil ook gaan like Elijah. Ik ben niet gelovig, dus die link is er niet. Maar ik wil gewoon, als het zover is, ik heb een prachtig leven. En dan wil ik dat daar gewoon vrolijk. En dit is een, de tekst is niet echt vrolijk, maar het nummer is heel vrolijk. En ik vind het gewoon mooi.
0: Dus je wilt er ooit...
2: Die gaat als uitsmijter.
0: Met de bang eruit.
2: En dan de oven in.
1: Nou, gooi hem er maar in dan,
0: Ja, laten we dat maar doen. Want nou gaat het een kant op. Zover mag het nog lang niet zijn. Ja,
2: als
0: ooit.
2: Als ik 98 ben of zo.
0: Ja, kijk, precies, ja. Nou,
1: go like Elijah, precies dan.
0: Hey, speciaal...
1: Het is echt een heel lekker nummer.
0: Daar gaan we.

0: Ja, ik kon het niet maken om hier doorheen te gaan praten.
1: Nee, want zeker niet.
0: Jeanette, jij zat met je recordertje klaar, rekplay. En ik dacht, hij moet er wel mooi op staan. Maar je hebt helemaal gelijk.
1: Hé, waar treedt zij nog op, Saskia?
0: Dat heb ik geen idee van. Oh, dat, weet jij dat?
1: Dat kon je net, dan. Ik ga het opzoeken.
0: Heel graag.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het zweet gutst van mijn gezicht, man, van dat al dat dansen. Jij dan, Jeanette.
1: Ja,
0: dit is,
1: nou,
0: dit is echt wat jij wil. dit is echt wat jij wil, dus. Maar goed, ik ga eens een beetje oefenen met dansen. Hey, ik ga de boxes even openen. Ik krijg een leuk gifje van een dame die ook heerlijk stond mee te dansen. Ik weet niet of je het ziet, Jeanette. Kijk, daar gaat ze. Dus ik denk dat we wel meer mensen blij gemaakt hebben. Maar wie we ook op de mail hebben, dat zijn de schilders uit Ermelo. En ze hebben nou niet direct een vraag, maar goed, wij kletsen wel verder. Maar ze wilden wel weer die Airborne of Toxic Events horen met Something Around Midnight. En ook voor jullie geld, u vraagt, wij draaien.

0: Ja, en zo gaan we alweer, hè? En maar kletsen en maar kletsen. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt als je drie vrouwen bij elkaar zet, hè? Maar even kijken. Ik heb nu alle verzoeknummers al gedraaid. Jeanette, is er nog een nummer waarvan je zegt, nou, dat zou ik best wel willen horen? Of wat heb jij bijvoorbeeld met Pink Floyd? Of heb je helemaal niks met Pink Floyd?
1: Nee. Breaking the Wall is dat toch?
0: Ja.
1: Onder andere.
0: Nee. Ja, die heb ik eigenlijk klaargestaan voor de...
1: Hotel California vind ik ook altijd een leuk nummer, maar Eagles. Ik weet niet of dat rock is.
2: Ja, zeker.
0: Zal ik dat eens eventjes gaan kijken of ik dat...
1: Of de Bohemian Rhapsody.
2: Ja, oh ja, ook goed.
0: Volgens mij heb ik die er ook in staan. Dus jij komt helemaal nog aan je trekkersje net. Hoe vind je die?
1: Nou, geweldig.
0: Ja, dat dacht ik. En zijn er nu nog dingen die je kwijt wil? Want we gaan langzaam alweer over naar het derde uur. Zijn er nog dingen die je kwijt wil die je nog niet hebt verteld? Ik denk bijna van niet, maar nee. Is er nergens nog een luikje die open gaat waarvan je zegt, nou, maar dat doe ik ook nog?
1: Nou, nee, dat niet hoor. Genoeg over mij.
0: Nou ja, weet je, maar je bent natuurlijk uiteindelijk journalist geweest, dus heb je misschien een vraag voor ons? Ja, dat weet
1: nou,
0: ik niet.
1: Nou ja, ik heb net wel wat vragen gesteld aan jullie, maar was er natuurlijk de microfoon uit.
0: Ja.
1: Wie is de initiator hierachter en wie draagt Veluwe FM?
2: Oeh, dat is Bas. Bas Tempels is die draagt Veluwe FM. Dat is buiten, ja. Volgens mij, het is ooit begonnen met Bart, ene Bart. Maar goed, die is overleden voordat ik hierbij kwam. Maar Bas is toch wel, ik denk als we Bas niet hadden, dan is er denk ik ook weinig over Veluwe FM.
0: Doe. Dat denk ik ook wel.
1: Nou ja, de kop van een krant is altijd wie, wat, waar, waarom en wanneer. En hanteren jullie die... die vraagstellingen ook als je voorbereidt voor degene die je gaat interviewen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Nee. Bereiden jullie vaak? Voor?
2: Voor dit eigenlijk niet. Ik niet.
0: Nee, maar bedoelde je inderdaad nu zeg maar de trouwerijen? Of
1: nee. Voorbereiden voor de radio als je weet van nou, ik krijg een gast.
0: Oh,
1: en die gaat iets vertellen over... Over Kinderdijk, ik noem maar zoiets wat met mijn gedachten
2: nou, dan, schoon. Ja, dan lees ik me een klein beetje in over de achtergrond. En dat is het dan ook, ja.
1: Want dan kun je natuurlijk wel wat gerichte vragen stellen.
2: Ja, precies.
0: Ja, precies.
2: Verder, ik maak een lijstje met de nummers die ik wil draaien. En voor de rest improviseer ik alles.
1: Dat is wel het leukst.
2: Ja,
0: weet je, aan de ene kant is het lekker om je voor te bereiden. Omdat je dan in je hoofd alles een beetje... Hè, zo, daar ben ik dan altijd wel van. En wij maken altijd wel de grap van... Nou ja, op zondagavond hebben wij vergadering.
2: Ja.
0: Nou, dat is wel een klein beetje zo.
2: Ja,
0: want
2: ja,
0: we
2: zeker.
0: Bereiden wel een beetje voor. En ik heb natuurlijk ook wel wat vragen. Ik dacht, oh, wat wil ik eigenlijk horen van Jeanette? Of wat is leuk voor de luisteraar om te horen van Jeanette? Maar ik dacht, het is ook leuk inderdaad om het op zijn beloop te laten.
2: Ja.
0: Want dat zie je nu maar. Wat er dan allemaal naar boven komt. Ja. Dat vind ik eigenlijk zelf
2: wel superleuk. Ja, want ik wist eigenlijk alleen van jou dat jij trouwambtenaar bent in Ermelo... En
0: een
2: journalist.
0: Ja, dat heb je verteld.
2: Voor de rest wist ik niks. Dus dit is hartstikke leuk.
1: Ja, toch? Ja.
0: Hey, we gaan even nog lekker muziek draaien.
2: Oh, ja? Wat heb je klaarstaan?
0: Nou, ik wil toch nu maar eens even Pink Floyd doen. Another Brick in the Wall. Toch een beetje terug naar de concerten waar ik ben geweest. Dat heb ik altijd erg van genoten. En dan gaan we, Jeanette, naar het nieuws. Dus dan gaan we eens even kijken wat hier in de regio allemaal gebeurt. Het is natuurlijk ook super, super spannend. En dan hoor je ons nog een vol uur. We hopen dat Jeanette misschien nog even wil blijven. Dat weet ik niet. Gaan we zo even overleggen. En anders dan hoor je haar zo in ieder geval nog heel even terug in het derde uur. Hotel California gaan we ook nog draaien voor jou. Die heb ik ook nog klaarstaan. Maar eerst Pink Floyd.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
4: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
3: Welkom in de Rock Basement.

0: vraag dit, hè? Of heb je dus voor Johan speciaal gedraaid?
1: Nou, eigenlijk wel. Want jij weet, Johan is nog steeds de steller, maar het gaat wel heel goed, heb ik begrepen. Of althans, veel beter, laat ik het zo zeggen.
0: Hij loopt fietsen toch alweer?
1: Nee, dat niet. Oh, hij dat loopt niet. Met één kruk. Oh. Maar ik dacht, ja, ik moet even wel wat voor ze draaien. Tuurlijk. Want ik vind het zo bijzonder. Want zij zitten nu niet meer in Frankrijk.
0: Nee.
1: Er is een zomer, of een, ja, een zomerstop, zou ik kunnen zeggen. Zij zijn gewoon weer in hun eigen woonplaats nu heel erg druk. Want zij zijn ook natuurlijk, zij hebben twee makelaarskantoren.
0: Ja,
1: dat moet ook allemaal doorgaan. Ja, hele bezige bijen. Misschien kunnen we die ook een keer uitnodigen in de studio.
0: Ja, dat, nu kan het, hè. Nu zijn ze hier.
1: Precies, ja.
0: En zijn toch vrienden van de show?
1: Vrienden van de show. Dus daar gaan we het zeker nog even over hebben. Maar je hebt helemaal gelijk. Eigenlijk heb ik dat wel een beetje speciaal voor hun gedraaid. Wij blijven nog eventjes. Maar Jeanette, jullie hebben het gehoord, is best wel een hele bezige bij. Dus die moet en gaat er zo weer vandoor.
0: Ja, die moest daar natuurlijk wel geschoffeld worden.
1: Zeker weten.
0: En de boerenkool moet geplukt worden.
1: Ja, ja.
0: Het is wel boerenkool tijd.
2: Ja,
0: dat lekker zeg.
1: Maar ik durfde niks meer over te zeggen, want anders krijg ik zo meteen weer een mailtje van Chuck van, je zit de boerenkool daar.
0: Ik heb gisteren trouwens al stamppot zuurkool gegeten, zou ik je zeggen.
1: Ik
0: had er zo zin in.
1: Stamppot rauwe andijvie.
0: Ja, had ik ook gemaakt voor een stommetje.
1: Ach, wat lief.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, misschien ken jij die Zuurkool, wel. Misschien ken jij haar zoon wel. Want jij komt toch ook wel eens bij De Plus in Ermelo?
0: Tommy's Loempia's.
1: Tommy's Loempia's.
0: Ach, echt? Ja, dat is mijn oudste schatje.
2: Ach jeetje, maar dat is een knapperd. Want ik weet wel iemand die hem heel erg leuk vindt. Ik niet hoor, voor mij is hij een beetje jong. Maar de receptioniste van de gemeente Ermelo, die zegt altijd wat een leuke jongen loopt.
0: Ja, hij is heel leuk.
1: Hij is niet alleen mooi van buiten.
0: Ja, hij is ook heel mooi van binnen.
1: Hij is echt een schatje.
0: Echt een schatje.
1: Gewoon alle kinderen hoor.
0: Ja.
1: Ja. En dan heb ik het maar niet over haar man.
2: En heb je vier jongens?
0: Ik heb twee jongens en twee meisjes.
2: Wat goed verdeeld.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ze hebben er echt heel veel aandacht aan besteed.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat kun je dus
0: eerst met de sokken uit, hè? Ja. Daarna met de sokken.
2: Lekker aan het knutselen geweest.
1: Ja. Ook een soort moestuin.
0: Ja.
1: Dan moet je de onkruid ook weglaten. Daarom zijn het er vier. Hey, Machinette.
2: Ja.
1: Ik vond het ontzettend leuk om jou hier in de studio te hebben. Ik vind het heel leuk om toch nog ook weer veel dingen te horen die ik helemaal nog niet van jou wist. Dat is altijd leuk. Dus laten we blijven praten. Dan komen we nog weer steeds achter meer dingen. Maar goed, wij zien elkaar sowieso, Jeanette.
0: Ja, dit was ontzettend leuk.
1: Dit was
0: je
1: leuk,
0: bent altijd welkom om nog een keertje terug te komen.
2: Oh, echt? Maar ik ben helemaal uitgekletst nu, hoor.
1: Wij weten nog
2: een poosje. Ik zit om te kijken of ik nog een lekkere uitsmijter kan vinden. Maar ik denk toch dat ik dan, ja, ik weet niet of die te lang is. Maar de Bohemian Rhapsody is natuurlijk wel.
0: Oh, leuk. Oh, die is toch prima?
2: Heel mooi.
1: Nou, gaan we eens eventjes kijken.
2: Ja. Dat zijn geloof ik iets van 8 muziekstijlen die allemaal in dat nummer verwerkt zijn.
0: Ja, ik weet wel dat het platenlabel waar ze toen zaten, die wilden het niet uitgeven, want die vonden het veel te lang.
2: Ja.
0: Uiteindelijk hebben ze iemand gevonden die het wel uit wilde geven.
2: Ja.
0: En het was gewoon één grote hit.
2: Ja, het is prachtig. Maar alle nummers van Queen.
0: Ja.
2: Toch?
1: Ja, zeker. Nou, ja. En ik vind die film ook
0: mega
1: goed, hoor. Dat blijft echt. Ik hoor ook wel mensen om me heen die zeggen, ja, ik weet niet, ik vond er niet zoveel aan. Dan denk ik, ja,
0: ik vond de film heel goed.
1: Joh.
2: Maar de acteur die hem speelt,
0: ja.
2: Hoe hebben ze hem gevonden?
0: Ja. Hij is goed, hè?
1: Hij schijnt in een
2: loempia-karretje
1: gestaan te
2: hebben.
0: Die mond,
2: ja. Want die mond, die neus, het schijnt ook heel belangrijk geweest te zijn in in zijn stem.
0: Ja,
1: ja, die jongen die schijnt in een loempia-kar te hebben gestaan.
2: En een Tommy.
1: Hey, maar
0: heb je hem gevonden?
1: Ja, ik heb hem sowieso gevonden. Maar ik dacht, weet je wat we doen, Jeanette? Ja, toch een beetje soort als ode aan jou, het volgende.
3: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
1: Ik heb namelijk achter mijn fiets een karretje, heeft Henk gebouwd, vertel ik je nog wel een keer. Heb ik allemaal platen in en dan hebben we een plaat uit de kist iedere week. En deze week is dat Queen, Bohemian Rhapsody, speciaal voor jou. Nogmaals, ontzettend leuk dat je er was. En ik hoop dat, net als Marion, dat we jou zeker nog een keertje terug gaan zien.
2: Nou, ik heb het heel graag gedaan. Ik vond het ook heel erg leuk. En het was voor mij weer toch weer een nieuwe dimensie.
1: Ja, leuk.
2: Dit had ik nog nooit eerder gedaan.
0: Ah, nou, hoe leuk is dat?
1: Precies. En ik denk, dan had je het derde uur zo achter de techniek kunnen zitten.
0: En ik denk
1: iemand
0: dat je dit ook gewoon had gekund.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Ja.
1: Weet ik wel zeker. Dus wie weet, wordt vervolgd.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval eerst hier de Queen voor jou.
2: Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Tot horens.
1: Zeker. Goed gezegd. Go!

0: Ik voel toch wel een grote leegte hoor hier.
1: Heb jij dat ook?
0: Ja.
1: We vallen toch wel een klein beetje in de gat zo, hè? Want wat was dat leuk om alle verhalen te horen. Ja. En
0: echt superleuke vrouw.
1: Zeker.
0: En zeker kan zij nog wel een keer terugkomen. Want...
1: Nou, ik hoop het echt. Want ik vind haar eigenlijk een beetje te bescheiden. Als ik
0: vond ik ook.
1: Ja. Ja. Maar goed, dat vind ik iemand ook weer enorm sieren. Maar iemand met een goed en leuk verhaal. En nou ja, ik zei al, ik heb ook dingen gehoord die ik nog niet van haar wist. En dat is natuurlijk altijd leuk bij mensen in je omgeving.
0: Ja, absoluut.
1: Ja.
0: En ja, natuurlijk hebben we natuurlijk Chucky nog, hè?
1: Chuck is er zeer zeker nog.
0: Ja. Gelukkig en onze Mirjam luistert ook, zag ik eventjes zo voorbij komen.
2: Ja, iedereen is gek, hè?
1: Niet Chuck. In onze radioshow zomaar tussendoor. Ja.
0: Dat en met zijn Monique gaat het gelukkig ook beter, hè? Oh, hoe fijn is dat?
1: Nou, weet je dat in het begin heb ik Jeanette even opgevangen. Toen ging die mailwisseling. Dus ik heb dat niet helemaal gevolgd, maar dat is dus zo.
0: Ja.
1: Oh, dat is ook heel, heel fijn om te horen.
0: Ja.
1: Want dat ging een tijdje wat minder, Chuck.
0: Ja.
1: En je klinkt ook, ondanks dat ik je stem niet hoor, Chuck, klink je wel opgewekt. En daar zijn wij ook alweer blij mee, hè?
0: Ja.
1: We hebben het beste voor met al onze luisteraars. Maar er zijn er enkele die gewoon extra speciaal zijn. We gaan lekker even door met muziek met Foreigner.

0: She's got it. Yeah, baby.
1: Oh,
0: she's got it.
1: Yeah. Hé, hey, wat een lekkere... Ja, man. Dat is toch lekkere Nederlandse rock, hè?
0: Heerlijk,
1: Venus.
0: Toch? Ja, joh. Ik hoop dat ik een hoop mensen blij
1: maak. Shocking Blue,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ah, ik heb in ieder geval mijn man heel blij gemaakt. Dat
1: ja,
0: weet
1: luistert
0: zeker.
1: Hij? Luistert hij?
0: Dat mag ik hopen.
1: Ah, ja, uiteraard.
0: Dat mag ik hopen, want anders gaat er geen jus over de hutspot vanavond.
1: Oh, eet je lekker hutspot?
0: Nee, verzon het maar. Nee, vanavond is het lekker een pastetje.
1: Ja, altijd lekker, joh.
0: Ja, toch? Ja, ja. Wat eet jij vanavond?
1: Ik eet vanavond lekkere Turkse pizza.
0: Oh.
1: Met lekkere kip gaat er overheen. Veel groenten. Een lekker gezond sausje. Nou joh. Pff.
0: Ja, jij kan en lekker komen. Maar dat, ja. Ja, en gezond ook.
1: Maar ook
0: jij
1: gezond.
0: Want jij ziet er hartstikke goed uit.
1: Dank je. Dank je.
0: Ja, het lijkt net of je vakantie hebt. Daar
1: nou,
0: heb ik nog niet eens over gehad.
1: Ja, nog niet eens over
0: zijn
1: gehad.
0: Zijn we niet aan toegekomen?
1: Nee, ik heb echt een heerlijke vakantie gehad. Echt.
0: Ja,
1: ja echt. Nou, ik echt elke dag hebben wij volgens mij Aperol Spritz zitten zuipen. Ja, Marco dan die Campari, maar echt niet normaal. Wat een heerlijke vakantie.
0: Ja, echt. Oh, wat lekker.
1: Echt.
0: Oh, wat lekker dat je er zo nog lekker van straalt.
1: Ja.
0: Ja, ja. En met dit weer kun je ook beter in de zon zitten
1: man,
0: of op een lekkere locatie.
1: Ja, weer hier.
0: Ja, maar het belooft volgens mij morgen en overmorgen weer beter te worden. Maar hoe heet die man ook weer die dat altijd wil weten? Joop, hè?
1: Joop,
0: nou,
1: ja.
0: Gaan voor Joop zometeen even kijken naar het actuele
1: actueel,
0: weerbericht.
1: Hè? Ja. Maar actueel, moet niet zeg maar gedateerd zijn.
0: Nee, niet van vorige week. Want daar heb je morgen niks aan.
1: Nee, zeker niet.
0: Bittersweet Symphony, die gaan we draaien voor jullie.

0: Ja, Josie is ook op vacation.
1: Ja, man.
0: Ja, het is hier altijd op vakantie. Hè?
1: Ja, maar dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Hè, dat wij 2 weken niet live online waren.
0: Nee. Hé, hey, binnenkort zijn we gewoon 2 keer in de week te beluisteren. Hè?
1: Vertel. Wat gaat er gebeuren?
0: 6 november.
1: Wat gaat er gebeuren?
0: Ja, dan gaat dus de Quattro Stagioni gaat van start.
1: Gaan we dan pizza eten? Of wat bedoel je dan?
0: Nee, dan zijn we met ons Bas en onze Ruudke. Ja, natuurlijk.
1: Ja, dan zitten wij morgen 7 tot 12 uur.
0: Nou, je moet er maar zin in hebben.
1: Nou, voor ons bedoel je. Maar hoe leuk begint jouw weekend?
0: Nou,
1: 5 uur lang.
0: Ja, dat doen we voor de luisteraars.
1: Dat doen we allemaal voor de luisteraars. Maar ik heb ook al wel bedacht dat we er wel een dik feest van gaan maken. Want weet je nog hoe wij vorige keer de studio binnenkwamen? Nou, de allereerste keer.
0: Dat was
1: met
0: toch...
1: Cool in the Gang.
0: Ja.
1: Celebrate good times, come on! Nou, zoiets gaan we weer doen. En ik weet nu al dat Bas...
0: Mirjam, die komt volgens mij misschien weer... Die gaat denk ik wel gebakken halen of zo.
1: Die gaan wij een hele dikke kus geven. Want die gaat gelukkig, hebben we net gelezen, steeds beter. Onze lieve Mirjam stuurde ons ook nog een fantastisch verhaal over hoe Veluwe FM is begonnen. Maar haar zoon komt er ook in voor.
0: Ja.
1: Dus we willen eerst even toestemming of dat echt live op radio verteld mag worden.
0: Ja, ja.
1: Anders doen we dat in Quattro Stagioni.
0: Ja, Quattro Stagioni. Ik kom net ook terug uit de Italië. Ik heb die Aperol Spritz gezeten.
1: Dat heb ik gehoord, maar ik heb ook gehoord dat jij hebt een nieuwe hobby. Jij en jouw man gaan hiken.
0: Ja, gaan hiken, ja. Hiken. Ja. Gaan hiken. Ja, gaan hiken, maar wel pietpadje.
1: Maar met stokken of
0: ja,
1: zonder stokken?
0: Ja, misschien, dit is vlak, hè, dus kan zonder stokje.
1: Ah, vlak. Ja. Nou, het is maar niet saai wordt, hè.
0: Zie
1: je kunt altijd nog op je mans rug klimmen.
0: Ja,
1: joh.
0: Precies.
1: Hè? Carry on wayward. Dat had ik eigenlijk even op moeten zetten, joh. Hè?
0: Ik had ook we gaan Go Like Eli, hè, gaan we dan wat is dat? Is dat eigenlijk een heel zielig nummer? Ik heb de tekst nog niet bekeken.
1: Oh, dat gaan we dan eens eventjes doen. Dan ondertussen gaan we lekker rocken met Blondie.
0: Oh, dat voelt mijn vader zo'n lekker wijfie.
1: Echt? Ja, tuurlijk. Oh, dan is deze eigenlijk als ode aan jouw papa.
0: Ja, mijn papa

0: Ja, Marion, wat vliegt het
1: ja,
0: uit.
1: Ja, enorm, hè. En had Chuck niet nog een goede toevoeging op dit nummer?
0: Nou,
1: of kunnen we dat niet vertellen op de radio?
0: Ik weet niet meer wat hij nou precies zei.
1: Die jongen
0: zei,
1: die
0: maar...
1: heeft gewoon de meest... Ja, ook ja, de goorste details weet hij gewoon.
0: Van platen, hè?
1: Ja, echt hoor, die Chuck, jongen.
0: Ja, ja.
1: En
0: het was, where the green, hij zei het refrein was eerst where the grass was green and the tits are titty of zo, pretty of
1: ja,
0: tits,
1: zoiets,
0: weet ik
1: big,
0: veel.
1: Yeah,
0: ja,
1: tics
0: maar dat
1: biggie.
0: Moesten ze blijkbaar nog veranderen.
1: Whatever.
0: Hij schrijft dan weer niet waarom. Oh, maar dat weten ze allemaal
1: vandaag.
0: Hij
1: weet het allemaal wel, hè?
0: Hé, hey, maar dit waren de eerste 3 uur weer van onze live. Lekker weer, hè?
1: Heerlijk.
0: Volgende week zijn we er weer.
1: Ja.
0: Mocht je dan verzoekjes hebben, dan kun je die volgende week lekker gewoon in het uur bij ons naar binnen schieten. Dan zetten we ze voor je in een lijstje en dan spelen we die voor je af. Ondertussen, als je vragen hebt, dan eventjes wachten. En 6 november zijn we er 3 uur lang.
1: 5 uur.
0: 5 uur lang, dat is waar. Ik zit het is met mijn eigen 3 uur. Dan zijn we er 3 uur lang, plus 5 is 8. Nou, Chuck die heeft op het laatst nog even een verzoekje. Dat gaat niet meer lukken, want wij gaan eruit.
1: Dat is zo grappen maken, die Chuck.
0: Ja, ja, joh. Wij gaan er lekker uit met Joan Jett, hè?
1: Oh, lekker.
0: Heerlijk, dacht ik ook. Dankjewel voor het luisteren. Marion, wil je nog iets zeggen?
1: Tot volgende week. Blijf luisteren, hè? Dan kom je ons gewoon weer tegen.
0: Zeker weten. See you on the rocks.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Dorald Negens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en 1 van de 2 zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn. Bij Stroe is de vertraging 10 minuten en op de A50 Arnhem-Os bij Renkum 20 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De traditionele Puttense mopkok keert terug op de Ossenmarkt. Museum de 10 Malen neemt het initiatief om dit lokale streekproduct opnieuw onderdeel te maken van het jaarlijks evenement. Voor de productie werkt het museum samen met de bakkersfamilie van Looijegoed van bakkerij De Zoete Suikerbol. Verleden jaar ontbrak de mopkok op de Ossenmarkt. Met de terugkeer wil het museum de 10 Malen een stukje Puttense geschiedenis en culinair erfgoed onder de aandacht brengen. De Puttense mopkoeken zijn woensdag van 8 tot 3 verkrijgbaar tijdens de Ossenmarkt. Dat gebeurt bij de stand van Museum de 10 Malen en het Puttens Historisch Genootschap achter het gemeentehuis. De gemeente Ermelo laat vanaf 15 november 1000 blauwe papiercontainers bezorgen bij huishoudens met een laagbouwwoning. De plaatsing neemt naar verwachting zo'n 3 weken in beslag. Het legen van de containers begint pas na de jaarwisseling op 1 januari.
9: Volgens berichtgeving van Dagblad De Stentor is de invoering onderdeel van een nieuwe aanpak voor de inzameling van oud papier. De gemeente stopt met de huidige inzameling door vrijwilligers van de oud papieractie. De nieuwe afvalinzamelaar Omrin gaat het papier ophalen met behulp van de blauwe containers. De overstap moet de inzameling efficiënter en veiliger maken. En tot slot, Putten voor elkaar organiseert vanuit Putten voor Gezinnen de komende maanden verschillende bijeenkomsten onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden. Dat gebeurt onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Door met andere ouders in gesprek te gaan, kunnen deelnemers herkenning vinden, ideeën uitwisselen en van elkaars ervaringen leren. De bijeenkomsten vinden plaats op twee locaties in Putten, op de Rimpeler aan de Rimpelenweg 47 en bij het Laakhuisje aan de Laak 2B. Meer informatie is te vinden op de website puttenvoorelkaar.nl.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Beitelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hekaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk. De vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat zo'n 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Zevenaar 25 minuten vertraging. Ook op de A12 bij knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 20 minuten vertraging. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens bij Lent is de vertraging ook 20 minuten. En op de N225 Rhenen-Oosterbeek tussen Ede en de aansluiting met de A50 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron.
0: Eén van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in het midden van het land. Door slecht weer zijn de dagelijkse files een stuk langer dan anders. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je een kwartier in de file tussen Amersfoort en Stroe. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar, 25 minuten oponthoud. A50 Arnhem-Zwolle bij Epe, 20 minuten vertraging. Ook op de A50 de andere kant op tussen Heerde-Zuid en Vaassen een half uur. Op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg 20 minuten. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent een kwartier. Op de N225 Rhenen-Oosterbeek sta je 25 minuten in de file tussen Ede en de aansluiting met de A50. En op de N325 knooppunt Velperbroek-Nijmegen bij Elde 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In Ermelo heeft de 76-jarige Jannie van Loo van de Kolk een koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Hans van Dalen benoemde haar tot lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege haar jarenlange inzet voor het verenigingsleven en de kerkgemeenschap in Ermelo. Van der Loo van de Kolk zet zich al ruim 25 jaar in voor de Ermeloze samenleving. Haar vrijwilligerswerk bestaat uit uiteenlopende organisatorische en ondersteunende taken, waarbij zowel verenigingen als individuele inwoners op haar kunnen rekenen. Met haar benoeming krijgt haar jarenlange vrijwillige inzet een officiële erkenning, zo zegt de gemeente. Energiecoöperatie Endura uit Harderwijk organiseert op woensdag 28 oktober een gratis energiecafé over het einde van de salderingsregeling. De bijeenkomst begint om 19:30 bij California aan de Deventerweg 2A in Harderwijk. De salderingsregeling stopt per 1 januari. Het heeft gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen die momenteel de teruggeleverde stroom nog kunnen verrekenen met hun eigen stroomverbruik. Daarnaast staat centraal hoe huishoudens hun eigen opgewekte zonnestroom zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Endura. En tot slot, de bouw van de nieuwe Montessori-school Het Koraal in Harderwijk is officieel van start gegaan. Leerlingen en leerkrachten hebben de start van de werkzaamheden samen met wethouder Jo van Egmond gevierd, schooldirecteur Davide van der Sluis en aannemer van Norel Bouwgroep. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op de bouwlocatie waar de leerlingen onder meer een tijdscapsule in de fundering plaatsten. Het nieuwe schoolgebouw moet voorzien in de groeiende behoefte aan onderwijsruimte in de wijken Drielanden en Harderwijde. Naast de basisschool komen er een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak. De oplevering staat gepland voor eind volgend jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten verdraging. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 20 minuten. Op de N225 Oosterbeek-Rhenen voor de aansluiting met de A50 een half uur verdraging. Op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Dressen een half uur verdraging. En de andere kant op tussen Velperbroek en het Gelredoom is de verdraging ook een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt, dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A325 Arnhem-Duitse grens. Tussen Elst en Lent is de vertraging een half uur. En op de N325 Duitse grens Arnhem tussen Nijmegen en knooppunt Ressen 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Hey,

0: Hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regionieuws. De bouw van de nieuwe Montessori-school Het Koraal in Harderwijk is officieel van start gegaan. Leerlingen en leerkrachten hebben de start van de werkzaamheden samen met wethouder Jo van Egmond gevierd, schooldirecteur Davide van der Sluis en aannemer van Norel Bouwgroep. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op de bouwlocatie, waar de leerlingen onder meer een tijdscapsule in de fundering plaatsten. Het nieuwe schoolgebouw moet voorzien in de groeiende behoefte aan onderwijsruimte in de wijken Drielanden en Harderwijde. Naast de basisschool komen er een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en buitenschoolse opvang onder hetzelfde dak. De oplevering staat gepland voor eind volgend jaar. Energiecoöperatie Endura uit Harderwijk organiseert op woensdag 28 oktober een gratis energiecafé over het einde van de salderingsregeling. De bijeenkomst begint om 19:30 bij California aan de Deventerweg 2A in Harderwijk. De salderingsregeling stopt per 1 januari. Het heeft gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen die momenteel de teruggeleverde stroom nog kunnen verrekenen met hun eigen stroomverbruik. Daarnaast staat centraal hoe huishoudens hun eigen opgewekte zonnestroom zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Endura. En tot slot, Putten voor elkaar organiseert vanuit Putten voor gezinnen de komende maanden verschillende bijeenkomsten onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden. Dat gebeurt onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Door met andere ouders in gesprek te gaan, kunnen deelnemers herkenning vinden, ideeën uitwisselen en van elkaars ervaringen leren. De bijeenkomsten vinden plaats op 2 locaties in Putten, op de Rimpeler aan de Rimpelenweg 47 en bij het Laakhuisje aan de Laak 2B. Meer informatie is te vinden op de website puttenvoorelkaar.nl. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
2: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. In een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
1: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
3: Voetballen speel je voor je fans. Ja, zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
1: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Het fenomeen answer song, antwoordliedje, was buitengewoon populair in de eerste helft van de jaren 60 en vooral in de Verenigde Staten. Een antwoordliedje is een vervolg op een bestaand nummer, soms alleen door de tekst van mannelijk naar vrouwelijk te veranderen en ik in jij. Soms wordt de tekst ingrijpender aangepast, maar blijft de melodie bestaan. En soms wordt er ook nieuwe muziek voor geschreven. We komen alle vormen tegen vandaag. We begonnen met Breaking Up Is Hard To Do van Neils Sedaka, dat 3 maanden later werd opgevolgd door Making Up Is Fun To Do en werd gezongen door Tina Powers.

De enige plaat van de countryster Hank Locklin, die in de reguliere Billboard top 40 terechtkwam en daar zelfs de top 10 haalde, was Please Help Me I'm Falling. In de countrylijst stond hij maar liefst 14 weken op nummer 1 in 1960. Skeeter Davis nam al snel een antwoord op. I can't help you, I'm falling too. En dat smaakte kennelijk naar meer, want het jaar erop bracht ze een heel album uit met antwoordliedjes onder de titel Here's the Answer. En daarmee is ook mijn interesse in dit genre ontstaan.

We blijven nog even in 1960 met een origineel uit november en een antwoord uit december. Jerry Goffin en Carol King, die beide nummers schreven, zullen het er maar druk mee hebben gehad. Het origineel Will You Love Me Tomorrow werd gezongen door de Shirelles, het succesvolle dameskwartet uit New Jersey. Maar de zanger van Not Just Tomorrow But Always is veel minder bekend. Dat was Bertel Datchy. Decennia lang deed het verhaal de ronde dat Tony Orlando zich verschool achter deze naam. Pas in het begin van deze eeuw werd duidelijk dat dat niet waar was. Hij was een zanger die demo's inzong voor Carole King.

De meest succesvolle plaat van Roger Miller in de Amerikaanse Billboard was het door hem zelf geschreven King of the Road, dat verhaalt over een hobo die per trein door het land reist. Het bekendste antwoordliedje hierop was Queen of the House. Dat werd gezongen door Jody Miller, geen familie. En het leverde haar zelfs een Grammy Award op en een 12e plaats in de Billboard.

0: Coast.
1: Bill Ramsey zong in 1962 Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Het jaar erop kwam er een plaatje uit van de Duitse schlagerzangeres-actrice Dani Mann. En zij vertelt: Ich lese abends keinen Krimi, so wie die Mimi mag ich es nicht.

De grootste hit van Leroy Van Dyke was Walk On By. Dat het niet alleen heel goed deed in de Amerikaanse country charts, maar ook in de top 10 van de Billboard Hot 100 kwam. Het antwoord, I'll Just Walk On By, kwam van Margie Singleton, een nu 88-jarige countryzangeres en liedjeschrijfster uit Louisiana. Ze werkte samen met vele groten, waaronder George Jones en Farron Young, en schreef nummers voor bijvoorbeeld Tammy Wynette en Charlie Pride.

0: Will you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Soms wordt het antwoordliedje gezongen door dezelfde artiest die het originele liedje zong. Dat is hier het geval. De eerste succesvolle versie van A Dear John Letter was van Gene Shepherd, waarbij Ferlin Husky de mannenstem voor zijn rekening nam. Dezelfde combinatie nam 3 maanden later, in september 1953, het antwoordplaatje Forgive Me John op. Dat was ook een aardig succes, met een 4e plaats in de Amerikaanse country charts.

Op Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter, dat bekend werd door Herman's Hermits, werden meerdere antwoorden geschreven. Onder andere Mrs. Jones, Your Son Gives Up Too Easy. Dat werd gezongen door Lynn en de Mercy Maids. Lynn heet voluit Lynn Talley, maar meer dan een fotootje van haar samen met Peter Noon, Herman dus, kon ik niet over haar vinden.

2 maanden nadat Elvis Presley zijn 17e nummer 1 hit Good Luck Charm uitbracht in de Verenigde Staten, kwam er alweer een antwoord. Het werd gezongen door Joe van Judy and Joe. Het heette Don't Wanna Be Another Good Luck Charm. Het duo heeft 3 plaatjes gemaakt, maar meer is niet over hen te vinden.

We bleven in 1962 met Bobby Vinton. Roses Are Red, My Love betekende zijn grote doorbraak in de muziekwereld. Hij was de eerste zanger die dit nummer van Al Byron en Paul Evans opnam. En het kwam in 6 landen op de eerste plaats terecht. Ook hier werd het antwoordliedje opgenomen door een niet erg bekende artiest. De tekst was van Paul Evans zelf en de zangeres was Florane Darlin. Ze kwam uit Pittsburgh, Pennsylvania en nam 4 singeltjes op. Long As The Rose Is Red bereikte een 62e plaats in de Billboard en was daarmee haar meest succesvolle plaat.

Met Florraine Darling, met Long as the Rose is Red, zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, dat geheel gewijd was aan Answer Songs. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met John Fox en his London Studio Orchestra, die toepasselijk spelen Answer Me, My Love. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
2: En zij willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
1: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
3: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
1: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

0: Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag kun je allemaal liedjes verwachten waarvan de titel begint met de letter P. De Engelstalige en de anderstalige plaatjes zijn zo'n beetje om en om. We begonnen met een oude opname van Vera Lynn met Padam Padam, How It Echoes the Beat of My Heart. Oorspronkelijk is het een nummer van Edith Piaf uit 1951, maar het jaar erop kwam al deze cover uit van Vera Lynn, die werd begeleid door het orkest van Robert Shaw. Peppino, de brutale Italiaanse muis, wordt bezongen in het Duits door de Zwitserse zanger Vico Toriani. Vanaf 1950 tot 1965 had hij hit na hit in Duitsland. Deze plaat uit 1963 was zijn laatste top 10 notering.
1: Mijn naam is Peppino, ik woon hier in huis. Hier gibt es Speck und Wino.
2: Geh weg, du freche Maus. Peppino.

Hij heet eigenlijk Jasper Cini. Hij kwam uit Pennsylvania, was bevriend met Mario Lanza, had 15 top 40 hits in de Verenigde Staten en 2 in Nederland. We hebben het over Elmer Tino. Een van zijn Amerikaanse hits was Painted Tainted Rose, dat net als Peppino uit 1963 kwam en op nummer 15 kwam in de Billboard. Het verhaalde over zijn liefde voor een mooie dame die liever opgedirkt naar feestjes ging dan zijn liefde beantwoordde. 10 keer zoveel top 40 hits in Nederland had Bonnie Sinclair, een hele goede zangeres die bekend werd dankzij Peter Koelewijn. Jammer dat haar reputatie in de jaren dat ze aan alcohol verslaafd was aan gort ging. Heel dapper dat ze in haar autobiografie Kwam een vrouw bij de slijterij een en ander zelf heeft beschreven. Maar terug naar haar muzikale carrière. Ze kwam 2 keer op 5. In 1970 met I Won't Stand Between Them en 10 jaar later met Pierrot.

Dit was Johnny Devlin met de Daredevils en de Bradley Sisters. Ze zongen Please Teacher Let Me Have My Apple Back. Devlin kwam uit Nieuw-Zeeland en werd daar vergeleken met Elvis Presley, ook omdat hij veel van zijn werk zong. Hij begon samen met zijn ouders en drie broers in The Devlin Family. Rond 1958 brak hij solo door in zijn thuisland. Een dik jaar later verkaste hij naar Australië, waar hij lang actief bleef in het clubcircuit. Ondanks hartproblemen leeft hij nu nog en is 87 jaar. Een klassieker met een P is Parlez-moi d'amour. Het werd in 1930 geschreven door Jean Lenoir en werd bekend door Lucien Boyer. Heel veel bekende zangers en zangeressen hebben het op hun repertoire staan. Ik koos de versie van Sacha Distel uit 1958.

Uit de Radio London tijd waren de Dixie Cups aardig bekend. Met name met hun plaatje Aiko Aiko. Maar vlak voor die tijd hadden ze al twee hits te pakken met Chapel of Love en dit People Say. De drie dames kwamen uit New Orleans. Het waren twee zussen en een nichtje. Het nummer werd geschreven door Jeff Barry en Ellie Greenwich en gearrangeerd door Mike Stoller. Geen wonder dat het succes had. In 1957 en 1958 verschenen heel wat versies van de Piccolissima Serenata, onder andere die van Teddy Reno. Hij was zanger, acteur, liedschrijver en platenproducent. Hij is getrouwd met zangeres Rita Pavone en is tijdens de opname van dit programma 99 jaar. Rita is 19 jaar jonger.

0: Al op 8-jarige leeftijd werden de Ames Brothers verliefd op een meisje uit de buurt dat 7 jaar jonger was en Pussycat werd genoemd. Vele jaren later kwamen ze elkaar weer tegen en ze leefden nog lang en gelukkig, hoop ik. Het nummer kwam in 1958 op 17 in de Billboard charts. We hadden Paradiso in 7 talen kunnen laten horen. We kozen voor een Deense versie, gezongen door de helaas veel te jong overleden Grete Klietgaard.
1: Lee.

John Denver brak definitief door in de Verenigde Staten met zijn tweede album Poems, Prayers and Promises uit 1971. Hierop stonden evergreens als Take Me Home, Country Roads en Sunshine on My Shoulders. En uiteraard de titelsong die we net lieten horen. Van afkomst Turkse zangers komen niet vaak aan bod in Machtels Plus op Veluwe FM. Een uitzondering is Dario Moreno. Hij trok de wereld in en werd vooral populair in Frankrijk. Niet alleen als zanger, maar ook als filmacteur. Zijn Pardon pour notre amour uit 1960 was de eerste Franse versie van Perdu au paradis.

Wat kan ik vertellen van deze zanger, Jazz Conrad? Hij werd geboren in 1936 in Brixton in Londen en was voornamelijk acteur, ook in televisieseries. Hij zong ook en maakte een aantal singles waarvan 3 de Britse top 50 haalden. Dit Pretty Jenny haalde het net in 1962. Het tweede Nederlandstalige plaatje waarvan de titel begint met een P is Prima Ballerina van Imca Marina. Het origineel met dezelfde titel was van Siv Malmkvist. Marina kwam er niet verder mee dan de tipparade.

eerste zanger die Portrait of My Love op de plaat zette, was Matt Monroe. Het werd voor hem zijn eerste hitsingle. Het succes was vooral in het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland. In de Verenigde Staten werd het jaar erop, in 1961, uitgebracht door Steve Lawrence. Hem hoorde je net. Hij had ermee het meeste succes in zijn thuisland en in de Filipijnen, Canada en Australië. De Oostenrijkse zangeres Ernie Bieler nam ook platen op onder de artiestennaam Die Kitty Sisters. Meestal waren dat Duitse versies van Engelstalige hits. Onder andere was dat in 1957 Pfiffikus, dat een cover was van Happiness Street, een top 20 hit van George.

Een van de vrolijkste liedjes die je kent is Sunshine, Lollipops and Rainbows. Dat geschreven werd door onder andere Marvin Hamlisch en bekend werd door Leslie Gore. Deze Finse versie, Pelti Purki, werd gezongen door Harry Haka. Hij heet eigenlijk Stig Hekström en was vooral actief tussen 1966 en 1968 toen hij 5 singeltjes uitbracht. Wat bekender en ook vrolijk is Penny Candy van Jim Reeves. Hij bracht het uit in 1954 en het bereikte de 5e plaats in de Amerikaanse country hitlijst. Het is te vinden op heel veel van zijn verzamelalbums.

0: candy. She eats that messy kind. Penny candy, she eats it all the time.
1: Met Gentleman Jim Reeves zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de titels van alle liedjes met een P begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Plaisir d'amour door André Rieu en zijn orkest. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Putten voor elkaar organiseert vanuit Putten voor Gezinnen de komende maanden verschillende bijeenkomsten onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Tijdens de bijeenkomsten krijgen ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en steun bij elkaar te vinden. Dat gebeurt onder de naam Ouders ontmoeten ouders. Door met andere ouders in gesprek te gaan, kunnen deelnemers herkenning vinden, ideeën uitwisselen en van elkaars ervaringen leren. De bijeenkomsten vinden plaats op twee locaties in Putten, op de Rimpeler aan de Rimpelenweg 47 en bij het Laakhuisje aan de Laak 2B. Meer informatie is te vinden op de website puttenvoorelkaar.nl. Energiecoöperatie Endura uit Harderwijk organiseert op woensdag 28 oktober een gratis energiecafé over het einde van de salderingsregeling. De bijeenkomst begint om 19:30 bij California aan de Deventerweg 2A in Harderwijk. De salderingsregeling stopt per 1 januari. Het heeft gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen die momenteel de teruggeleverde stroom nog kunnen verrekenen met hun eigen stroomverbruik. Daarnaast staat centraal hoe huishoudens hun eigen opgewekte zonnestroom zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Endura. En tot slot, de bouw van de nieuwe Montessori-school Het Koraal in Harderwijk is officieel van start gegaan. Leerlingen en leerkrachten hebben de start van de werkzaamheden samen met wethouder Jo van Egmond gevierd, schooldirecteur Davide van der Sluis en aannemer van Norel Bouwgroep. De feestelijke bijeenkomst vond plaats op de bouwlocatie waar de leerlingen onder meer een tijdscapsule in de fundering plaatsten. Het nieuwe schoolgebouw moet voorzien in de groeiende behoefte aan onderwijsruimte in de wijken Drielanden en Harderwijde. Naast de basisschool komen er een kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar en buitenschoolse opvang onder hetzelfde.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
7: Dit is Veluwe FM.
8: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
6: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
3: Samenstelling en techniek, Bob Vorm.

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Tot en met 18 oktober is het Nationale Reparatieweek. In Zeewolde kunnen inwoners op verschillende locaties terecht om kapotte spullen te laten repareren. Daarmee besparen ze kosten en voorkomen ze dat bruikbare producten onnodig worden weggegooid. Inwoners kunnen onder meer terecht bij het Repaircafé Zeewolde voor huishoudelijke apparaten en andere spullen. Welzijn Zeewolde biedt ondersteuning bij kleine klussen in en om het huis. Ook verschillende ondernemers in Zeewolde bieden reparatiediensten aan. De gemeente Ermelo laat vanaf 15 november duizenden blauwe papiercontainers bezorgen bij huishoudens met een laagbouwwoning. De plaatsing neemt naar verwachting zo'n 3 weken in beslag. Het legen van de containers begint pas na de jaarwisseling op 1 januari. Volgens berichtgeving van Dagblad de Stentor is de invoering onderdeel van een nieuwe aanpak voor de inzameling van oud papier. De gemeente stopt met de huidige inzameling door vrijwilligers van de oud papieractie. De nieuwe afvalinzamelaar Omrin gaat het papier ophalen met behulp van de blauwe containers. De overstap moet de inzameling efficiënter en veiliger maken. En tot slot, energiecoöperatie Endura uit Harderwijk organiseert op woensdag 28 oktober een gratis energiecafé over het einde van de salderingsregeling. De bijeenkomst begint om 19:30 bij California aan de Deventerweg 2A in Harderwijk. De salderingsregeling stopt per 1 januari. Het heeft gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen die momenteel de teruggeleverde stroom nog kunnen verrekenen met hun eigen stroomverbruik. Daarnaast staat centraal hoe huishoudens hun eigen opgewekte zonnestroom zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van Endura. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu